zou me niets kunnen schelen, echt niemand krijgt me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. In de Hogevenen is nu al meer dan 2700 hectare natuur afgebrand. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en verspreidt zich erg snel. Het brandweer krijgt de situatie daar maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede.
2: En heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte, in de bodem kan die zo gewoon zijn eigen ding doen. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
1: 600 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meeste kunnen bij familie of vrienden logeren. De anderen slapen in een opvangcentrum in Malmedy. Maar ook daar komt de rook stilaan door. Op het CK Atletiek heeft de mannenaflossingsploeg, de Belgian Falcons, brons gepakt op de 4x100 meter. Het is al de vierde medaille voor ons land in Birmingham. Het goud ging naar de Britten, het zilver naar Duitsland. Op dezelfde afstand finishte onze aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, als vijfde. Ook daar ging het goud naar Groot-Brittannië. En in ons voetbal heeft Racing Genk zijn eerste zege van het nieuwe seizoen beet. Het kwam wel 0-2 achter tegen Westerlo, maar won uiteindelijk nog met 3-2. Ook Club Brugge en Antwerp wonnen allebei met 0-3. Club bij Oud-Heverlee-Leuven en Antwerp in Kortrijk. Zij pakken zo allebei 6-6. De dag begint zonnig, later duiken er meer wolken op, maar het blijft wel meestal droog vandaag. Maxima tot 29 graden.

0: 7 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedemorgen. De zware bosbrand in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Er is nu al meer dan 2700 hectare natuur vernield. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en verspreidt zich erg snel. De brandweer krijgt de situatie maar niet onder controle. Collega Demi van den Ede.
2: Heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
0: 600 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meeste logeren bij familie of vrienden. Een 40-tal anderen worden opgevangen in een sportzaal in Malmedy. En de rook van de brand hangt intussen daar ook al. In noordwesten van Spanje zijn twee vrouwen van in de 60 en in de 80 omgekomen bij overstromingen en een aardverschuiving. Na bakken regen op korte tijd. De slachtoffers kwamen vast te zitten in een café. Er raakten ook nog twee baby's gewond. Zij liepen kneuzingen op. De regio in Noord-Spanje stond onder code oranje door stortregens na een lange periode van hitte en droogte. Op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg, de Red Lions, een openingswedstrijd gewonnen met 3-2 tegen Frankrijk. Wel na een thriller, want het winnende doelpunt viel pas helemaal op het einde. Morgenavond spelen de Lions al opnieuw hun tweede wedstrijd dan tegen Duitsland. We krijgen afwisselend opklaringen en wolken vandaag. Blijft meestal droog bij maxima rond 26 graden in het centrum, 22 graden aan de kust. Morgen wisselen bewolkt, plaatselijke kans op buien en 24 graden.
3: En dus rustig op de Vlaamse snelwegen. Op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten.
4: Music, Jana de Wilde.
3: En ik begin meteen met een song die voor mij eigenlijk op 1 mag staan in de Q-top 40. Dit is Jonas Blue met Edge of Desire.

dit is toch eigenlijk een van de beste nummers van Sia. Cheap Thrills bij Q. Een zeer goedemorgen, lieve vrienden. Het is dag 2 van het weekend. Dag 2 dat we in elkaars gezelschap mogen wakker worden. Ik hoop dat het vannacht beter is meegevallen dan vorige nacht. Het is toch al wat frisser geworden sinds gisteren, vooral na die eerste verkoelende regenvlaag. En vanaf nu gaan we eigenlijk naar wat ze toch tot vroeger een typisch Belgische zomer noemen. Een beetje nat, niet al te warm en dat is denk ik wel welgekomen. Als je dit nu hoort, dan wil dat zeggen dat je er vroeg bij bent deze zondag. En dan wil ik graag weten waarom. Dus check even in via de Q-app. En dan geef ik je met Swedish House Mafia, Chris Cross Amsterdam en Coldplay al een klein voorsmaakje van hoe mijn playlist de komende minuten er gaat uitzien. Maar eerst de man die vorige week op Suikerrock stond, en dat is deze Bas Serra. Dit is All Because of You. Goedemorgen. Morning.

Bassara met All Because of You staat ook op nummer 30 in jouw Q-top 40. Hey, we zijn met veel mensen al wakker deze ochtend. Dat is tof. Dennis uit Antwerpen is al een paar uur reizigers aan het vervoeren met de tram. Ook Fabio uit Houthalen-Helchter is al aan het werken. Hij is de greens aan het maaien op de Millennium Golf. Ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Cindy uit Aardschot is van de partij op weg naar Oostende om het Q Beach House te gaan bezoeken. En zij is niet de enige op weg naar de kust. Ook Lisa uit Gistel die is onderweg naar de zee met de paarden erbij. Als je dus achter een paard rijdt, dan kan het zijn dat het dat van Lisa is. En Annemie, dat is een beetje de bowling queen onder de luisteraar, die gaat vandaag een nieuwe bal gaan testen en kopen. Ik verzin het niet. Hey, heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik heb de beste muziek bij, van nu de Spin Doctors.

Adrico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

was de hit van vorige zomer, Swedish House Mafia en Wait So Long. En die wordt nu in mijn playlist gevolgd door een song die eigenlijk net te laat is uitgekomen om de hit van deze zomer te worden. Echt, mocht dat 2 maanden vroeger gebeurd zijn, dan was dat sowieso gelukt. Want geef nu toe, wat een vibe is deze nieuwe van Criss Cross Amsterdam.

echt hele verre reizen, die spreken mij niet aan. Omdat ik het niet zo leuk vind om heel lang in een vliegtuig te zitten. Ik verveel me dan heel snel. Maar als je de beelden van de clip van Paradise ziet, dan wil je zo naar het zuiden van Afrika vertrekken. Je hoort de Coldplay uit het begin van The Temps. Het is druk in de queue. Veel mensen zijn al wakker op zondagochtend. Vind ik crazy. Het is net zo'n dag om te blijven liggen, maar niet bij jou. Ferdy die is al wakker van 6 uur 's ochtends. Hij is bezig met zijn gevel te voegen. Ferdy, heel veel succes daar. Ja, voor mij is dat vroeg opstaan in het weekend toch iets nieuws. Ik ga daar niet over liegen. Normaal gezien word ik wakker zo rond 7 uur, 8 uur. Nu sta ik op rond 4:30 om hier samen met jou de ochtendshow van Q te maken. En als je dat niet vaak doet, dan ben je ook niet bekend met de geluiden van de nacht. Ik heb deze nacht om 4:30 een gesprek gevoerd met ChatGPT, omdat ik mijn raam had open gedaan en ik hoorde zo... En ik dacht, wat een raar geluid is dat. En tussen die zat ook een... En dan heb ik dat gevraagd aan ChatGPT. Dat bleek dus gewoon een uil te zijn. Ik had dat al super lang niet meer gehoord door niet wakker te zijn s'nachts. Dus kijk, op dat niveau zitten we vandaag. Hopelijk iets meer hersencellen bij jou in de ochtend. Als dat niet zo is, het is niet erg, we zijn met twee. Dit is Alan Walker nu met Eva Max.

0: Alan Walker met Eva Max en The Lone Part 2. Het is 7:30, tijd voor het korte nieuws. Nico, hoe zit het met die zware bosbrand in de Hoge Venen?
1: Ja, die blijft eigenlijk alleen maar groter en groter worden. Er is nu al meer dan 2700 hectare natuur vernield. Het was gisteren al duidelijk dat dit de grootste natuurbrand ooit is in ons land. Onze brandweer krijgt hulp uit verschillende landen om het vuur onder controle te krijgen. Maar dat gaat dus erg moeizaam door de wind die daar constant van richting verandert en de ondergrond die diep in brand staat. 600 mensen zijn voorlopig uit voorzorg geëvacueerd. En op het EK Atletiek heeft de mannenaflossingsploeg de Belgian Falcons brons gepakt beter op de 4x100 meter. Het is al de vierde medaille voor ons land daar in Birmingham. Het goud ging naar de Britten. Op dezelfde afstand bij de vrouwen finishten onze Belgian Rockets als vijfde in de finale. Opklaringen en wolken vandaag. Het blijft meestal droog, maximaal rond 26 graden in het centrum van het land. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden.
0: En hoewel toch best al wat mensen op de baan zijn omdat ze ergens naartoe gaan, is het rustig. Je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. You.

0: It is true. I'm still in love with you.
1: Het verhaal van verliefd zijn op iemand terwijl alles in je hoofd zegt van dit is een red flag, dat mag je niet doen. Het kan iedereen overkomen en dus ook Dean Lewis in zijn I Hate That It's True. Het is zondag 16 augustus vandaag. Een zeer goedemorgen. Je start de dag met Q-Music erbij en ik heb zometeen een van de grootste hits van Ariana Grande at the Dance. Net als een man die het hoofdpodium van Pukkelpop gaat vullen volgende week en ik denk dat de weide minstens even vol zal staan.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. See.

Ze viert op dit moment nog steeds de release van haar nieuwe album, maar dit was er eentje uit 2015. One Last Time van Ariana Grande. Het is nog exact een week en dan wordt de beide van Pukkelpop gek als een van de grootste nieuwe artiesten op het podium staat. Het is Somber, volgende week zondag op de mainstage. Dit is Homewrecker.

Een van de grootste artiesten van dit moment, Samber en Homewrecker. Op zijn 17 gaf hij de brui eraan op school om zich volop op zijn muziekcarrière te focussen. En hoewel ik dat meestal niet kan aanraden, is het in zijn geval toch bijzonder goed gekomen. Katy Perry, die is ondertussen al een jaar heel gelukkig met haar Justin Trudeau, de vorige Canadese eerste minister. Gisteren, dan hebben ze op hun socials een hele schattige foto gedeeld. En dat gebeurt niet vaak, waardoor de fans natuurlijk wild gingen. Je hoort ze nu bij Q met haar

Lost Frequencies met Tom O'Dell en Black Friday, Pretty Like the Sun. De zon die er ondertussen in Vilvoorde mooi aan het opkomen is. De eerste zonnestralen die vliegen hier de radiostudio van Q binnen. Hopelijk kan jij er ook een beetje van genieten tussen het wolkendek door. Het is bijna 8 uur. Ik heb Kamerad en Be Mine zometeen. Eerst Adele. Dit is Water Under the Bridge. Yeah.

0: zometeen de Q topschijf. Maar eerst het nieuws van 8 en dat krijg je van Nico. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De zware bosbrand in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Er is nu al meer dan 2700 hectare natuur vernield. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en verspreidt zich erg snel. De brandweer krijgt de situatie maar niet onder controle. Collega Demi van den Ede.
2: Heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
1: 600 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meeste logeren bij familie of vrienden. Een 40-tal anderen worden opgevangen in een sportzaal in Malmedy. De rook van de brand hangt daar intussen ook al. Op Linkeroever in Antwerpen is gisteravond een auto tegen een huis gereden na een achtervolging. De bewoner raakte licht gewond. De bestuurder van de auto had eerder op de dag in Mortsel zijn ex-vrouw bedreigd met een mes. Daarna was hij gevlucht. De politie kreeg hem in de gaten en begon die achtervolging. De man is opgepakt. In noordwesten van Spanje zijn twee vrouwen van in de 60 en in de 80 omgekomen bij een overstroming en een aardverschuiving na bakken regen op korte tijd. De slachtoffers kwamen vast te zitten in een café. Er raakten ook nog twee baby's gewond. Zij liepen kneuzingen op. De regio in Noord-Spanje stond onder code oranje voor stortregens na een lange periode van hitte en droogte. In ons voetbal heeft Racing Genk zijn eerste zege van het nieuwe seizoen gepakt. Het kwam wel 0-2 achter tegen Westerlo, maar won uiteindelijk nog met 3-2. Ook Club Brugge en Antwerp wonnen allebei met 0-3. Club bij Heverlee Leuven en Antwerp in Kortrijk. Zij pakken zo allebei 6-6. Op het EK Atletiek heeft de mannenaflossingsploeg de Belgian Falcons brons gepakt op de 4x100 meter. Het is al de vierde medaille voor ons land daar in Birmingham. Je hoort twee van de vier lopers, eerst Simon van Herstraeten en dan Emiel Botterman.
3: Zot, inderdaad. Vierde in Rome 2 jaar geleden, dat was toch wel echt teleurstellend. En ik ben blij dat we nu toch echt wel revanche hebben kunnen pakken en dan toch die medaille kunnen pakken.
4: Ik ben ongelooflijk blij. We gingen echt over dit en we hebben het gehaald. Dus we zijn ongelooflijk fier op ons eigen. Het is een droom, hè. En is uit te komen, ja.
1: Op dezelfde afstand bij de vrouwen finishten onze Belgian Rockets als vijfde in hun finale. Norwitz sloot de Zevenkamp af als 11e. Het was haar eerste grote toernooi na 2 jaar van blessures. En Merel Maas werd 13e in de finale van het hoogspringen. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg, de Red Lions, een openingswedstrijd gewonnen met 3-2 tegen Frankrijk. Maar wel na een thriller, want het winnende doelpunt viel pas helemaal op het einde. Noordspeler Arthur de Slover.
5: Een eerste wedstrijd van een WK is sowieso altijd moeilijk. En zeker tegen Frankrijk, die gewoon een ploeg is, die gewoon sterk is. En die het ons heel moeilijk heeft gemaakt vandaag. 2 keer op achterstand gekomen, 2 keer teruggekomen. Dus dat is top. En voor de rest ook heel veel punten die we moeten verbeteren naar de volgende match.
1: En dat is morgenavond al tegen Duitsland. Afwisselend opklaringen en wolken vandaag, blijft meestal droog. We halen maxima rond 26 graden in het centrum van het land. Morgen opnieuw wisselen bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. En vanaf dinsdag wordt de kans op regen groter bij 22 graden.
0: En blijft een zondag zoals een zondag moet zijn op de weg. Nergens files van langer dan 5 minuten.
6: Music, Jana de Wilde.
0: Samen gaan we beginnen aan de leukste dag van het weekend met de beste muziek als gezelschap. Dit zijn Kygo en Khalid. Een zeer goede morgen.

Post Malone en Chemical Back. Het is zondag 16 augustus vandaag, een zeer goedemorgen. Morgen dan beginnen de laatste twee weken zomervakantie. Ik denk dat de leerkrachten zich nu stilaan aan het klaarmaken zijn voor een nieuw schooljaar. Ik ga daarvan uit dat zo een paar weken op voorhand gebeurt. Maar de kinderen die willen daar vooral nog niet aan denken op dit moment. Zij willen liefst van al nog 15 dagen gewoon genieten zonder dat ze met school moeten bezig zijn. Als je in de laatste twee weken van de zomervakantie toch nog een paar toffe momenten wil plannen met de kids, dan kan je op 27 augustus, dat is een donderdag, naar het Q Sunset Concert komen aan ons Q Beach House. Wie dat Sunset Concert gaat spelen, dat kan ik nog niet verklappen. Maar dat er nu woensdag, aankomende woensdag, een mini-concert van Berre gepland staat om 5 uur aan ons Q Beach House, dat kan ik je wel al vertellen. Berre dus nu woensdag om 5 uur op ons terras. Zet het in je agenda en geniet zometeen ook van de muziek van Berre, want

0: Yes.
1: Nu woensdag, dan staat hij aan ons Q Beach House met een mini-optreden. Dat is rond 5 uur in de namiddag, onze Berre. Dat wil je niet missen, dus zorg dat je erbij bent. Nicky uit Bilze, die is ook al wakker deze morgen. Hij zegt, goedemorgen, ik ben onderweg naar een voetbaltoernooi met mijn zoontje Robin. Voor hem was het ook al vroeg opstaan. En dat op zijn verjaardag. Hij wordt 9 vandaag, kan je hem verrassen op de radio met een gelukkige verjaardag. Zeker weten, beste Robin. 9 jaar, de wereld die ligt aan jouw voeten. En hoe schoon zou het een cadeau zijn als je straks de beker mee naar huis kan nemen op dat voetbaltoernooi. En dat je dan misschien nog eens verrast wordt door de papa thuis met een heel speciaal cadeau. Ik weet niet of dat voorzien is, maar bij deze ligt de druk toch een klein beetje hoger. Zometeen bij Q het beste wat de country popwereld op dit moment af te leveren heeft. Na de Zero's op zijn best. Ik heb wat goede dance bij van Eric Britt zometeen.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
3: Pannen koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannen koken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Texas gaat of naar Tennessee. De kans dat je Ella Langley tegenkomt is groot, want het is een van de meest succesvolle countrymadammen in de States op dit moment. Voorlopig passeert ze nog niet langs België, maar wie weet staat de Q-topschijf volgende week wel in de Q-top 40. Dan is haar Belgisch succes ook begonnen. Jij beslist hoe de lijst eruit ziet. En dat doe je door hartjes uit te delen aan de artiesten in de Q-app.

0: Sure. Little Talks van Of Monsters and Men. Het is 8:55, tijd voor het korte nieuws. Nico, het zit al het hele weekend in het nieuws. Hoe zit het met die bosbrand daar in de Hoge Venen?
1: Die is toch altijd niet onder controle, hoewel toch meer dan 100 brandweermannen van meerdere zones absoluut hun best doen. Met de hulp van de civiele bescherming, politie en leger. En er is ook steun uit Nederland, Duitsland en Luxemburg. Maar intussen is toch al meer dan 2700 hectare natuur vernield en dat dreigt daar eigenlijk alleen nog maar op te lopen. 600 mensen die daar in de buurt wonen werden gisteren al uit voorzorg geëvacueerd. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg de Red Lions een openingswedstrijd gewonnen met 3-2 tegen Frankrijk na een thriller, want het winnende doelpunt viel pas helemaal op het einde. Morgenavond volgt al de tweede WK-wedstrijd voor onze Lions. Dat is dan tegen Duitsland. Afwisselend opklaring en wolken, meestal droog vandaag. We halen zo'n 26 graden in het centrum van het land. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden.
0: En het is rustig op de Vlaamse snelwegen. Je verliest nergens meer dan 5 minuten. Q-M.

0: DJ Licious samen met Milo. Just remember, we're forever young. En forever young bij Q.
1: De Big Five van de zomer.
0: Deze zomer word je doorheen de week elke dag wakker met Robbe Petitjean op de radio 9 weken lang. En Robbe die heeft deze zomer een missie. Hij wil namelijk de top 5 van absolute zomerhits samenstellen tegen het einde van de zomer. Dat doet hij door elke dag een luisteraar een song te laten toevoegen aan zijn Big 5. Maar aangezien er maar 5 plekken zijn, moet er natuurlijk ook een nummer uit verdwijnen. Elke zondag geef ik één van de 5 nummers die de afgelopen week uit de Big 5 gekegeld zijn een tweede kans om nog eens gedraaid te worden op de radio. Omdat we natuurlijk de underdogs in deze wereld een klein beetje willen ondersteunen. Jij kan stemmen via een poll in de Q-app, die is bij deze geopend. En dit zijn de 5 songs waar je uit kan kiezen. Jerusalem van Master KG werd afgelopen maandag uit de Big 5 gegooid. Dinsdag was het dan weer de beurt aan Gala en Freed From Desire. En je was ook Willy Sommers niet goed gezind. Laat de zon in je hart ligt ook deze week uit die lijst. Don Omar die mag ook niet meer meespelen met zijn Danza Kuduro. En zelfs Enrique Iglesias, een beetje de koning van de zomer, die ligt uit de Big 5 van de zomer. Welke van deze 5 songs die ik zo net heb laten horen en die dus afgelopen week uit de Big 5 zijn gegooid, wil je toch nog een keertje horen? Je kan stemmen in de Q-app. En wie weet hoor je jouw favoriet dan zometeen rond 9:15 op de radio. Nu Alex Warren, dit is Ordinary. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister vanaf morgen elke ochtend naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds better
1: with you. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: de nummer 1 in de Q Top 40. En ook de vrouw waar je binnenkort voor op de Q Guestlist kan belanden. Check alle info in de Q-app en luister vanaf morgen naar de ochtendshow met Robbe om je te plaatsen voor de Q Guestlist met Shakira.
1: De Big Five van de zomer.
0: En in die ochtendshow nadert trouwens de Big Five finale, de ultieme top 5 van zomerhits die Robbe al de hele zomer aan het samenstellen is. Elke dag komt er een song bij in zijn top 5, maar daardoor verdwijnt er ook een song. En een van die songs die eruit gekikt zijn, die krijgt elke zondag een tweede kans van mij. Je had 5 opties vandaag. Jerusalemma van Master KG, Freed From Desire van Gala, Laat de Zon in Je Hart, Willy Sommers, Danza Kuduro van Don Omar en Hero van Enrique Iglesias. En de stemming in de Q-app is duidelijk. Annelies die zegt dat Danza Kuduro er onverdiend uitging, die hoort absoluut thuis in de Big Five. En Lara wil Hero nog eens horen, want dat was de openingsdans op haar trouw, ondertussen 1,5 maand geleden. Ja, maar het is geen een van die twee geworden. Hij wil Gala nog eens opnieuw horen. Dat vind ik niet per se de grootste zomerhit, dus ik snap wel waarom die eruit is. Maar goed, de stemming vandaag is een democratie. En als je deze wil, dan ga je deze krijgen. Dit is Freed From Desire. My love.

als je dacht rustig te ontwaken op een zondag, nog uren in bed blijven liggen, scrollen op je telefoon. Met wat rustige muziek op de achtergrond, Think Again. Het leven inspringen, dat gaan we vandaag doen. En die shot onder ons gat kwam van Gala met Freed From Desire. Allee, dan toch een beetje rust nu. Dit is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Ik ben persoonlijk een beetje bang van de stem in dit nummer. Los daarvan, wat een geweldige schijf. Tiësto en The Business Back You. We gaan richting het nieuws van 9 uur met Avril Lavigne. Die kan natuurlijk niet ontbreken in mijn playlist deze ochtend. Eerste geweldige danceclassic van Jax Jones en M&EK. Where Did You Go is voor zometeen. En nu ook een goede vriendin van Avril Lavigne. Ze hebben al samen video's gemaakt. Dit is Miley Cyrus en End of the World Back You. Een zeer goeiemorgen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Het is 1 over 9. Goedemorgen. Het nieuws met Nico.
2: Goedemorgen. De zware bosbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Nochtans worden meer dan 100 brandweermannen van meerdere zones ingezet. Met hulp van de civiele bescherming, politie en leger. En er is ook steun uit Nederland, Duitsland en Luxemburg. Maar toch is intussen al meer dan 2700 hectare natuur vernield. En dat dreigt de komende tijd alleen maar erger te worden, vertelt collega Demi van den Ede.
3: Heel veel heeft te maken met die turf ondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snik heet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden, ook al zie je dat niet op de oppervlakte. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken, nageblust moeten worden.
2: 600 mensen werden gisteren uit voorzorg geëvacueerd. En ook de inwoners van een dorp op de Belgisch-Duitse grens houden zich klaar voor eventuele evacuatie, omdat vuur en rook dichterbij komen. Rusland en Oekraïne hebben elkaar opnieuw aangevallen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev sloegen raketten in en brak ook brand uit. Volgens de burgemeester vielen er 3 gewonden. De Russen vielen ook andere plaatsen in Oekraïne aan. Het Oekraïnse leger reageerde met drone-aanvallen op de Russische hoofdstad Moskou. De burgemeester daar heeft het over 600 drones, waarmee het de grootste Oekraïnse aanval op Moskou tot nu toe zou zijn. En ook daar zouden 3 gewonden gevallen zijn. In ons voetbal staan Club Brugge en Antwerp na 2 speeldagen met het maximum van 6 punten aan de leiding. Ze wonnen allebei met 0-3. Club bij Heverlee-Leuven en Antwerp in Kortrijk. Racing Genk pakte dan weer zijn eerste zege. Het kwam wel 0-2 achter tegen Westerlo, maar won uiteindelijk wel met 3-2. Op het EK Atletiek heeft de mannenaflossingsploeg de Belgian Falcons brons gepakt op de 4x100 meter. Het is al de 4e medaille voor ons land in Birmingham. Je hoort 2 van de 4 lopers, eerst Simon Verherstraeten en dan Emiel Botterman.
4: Zot, inderdaad. 4e in Rome 2 jaar geleden, dat was toch wel echt teleurstellend. En ik ben blij dat we nu toch echt wel revanche hebben kunnen pakken en dan toch die medaille kunnen pakken.
5: Ik ben ongelooflijk blij. We gingen echt over dit en we hebben het gehaald. Dus we zijn ongelooflijk fier op ons eigen. Het is een droom, hè. En is uitgekomen, ja.
2: Nou, dezelfde afstand bij de vrouwen finishten onze Belgian Rockets als 5e in hun finale. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg, de Red Lions, een openingswedstrijd gewonnen met 3-2 tegen Frankrijk. Na een thriller, want dat winnende doelpunt viel pas helemaal op het einde. Speler Arthur de Slover.
6: Een eerste wedstrijd van een WK is sowieso altijd moeilijk. En zeker tegen Frankrijk, die gewoon een ploeg is, die gewoon sterk is. En die het ons heel moeilijk heeft gemaakt vandaag. 2 keer op achterstand gekomen, 2 keer teruggekomen. Dus dat is top. En voor de rest ook heel veel punten die we moeten verbeteren naar de volgende match toe.
2: En dat is morgenavond al tegen Duitsland. Opklaringen en wolken, meestal droog, rond 26 graden in het centrum van het land. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. En vanaf dinsdag meer kans op regen en 22 graden.
7: En files van langer dan 5 minuten, die staan er niet op de Vlaamse snelwegen.
8: Music, Jana de Wilde.
7: Als je Miles Smith op een feestje tegenkomt, wees maar zeker dat hij je een kus komt geven. Dit is Nice to Meet You, een zeer goedemorgen.

Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeated. Dat kan je vanaf morgen effectief weer doen voor Martin Garrix, want hij zit met zijn nieuwe samenwerking in de Repeat of Niet. Deze keer is dat niet Ed Sheeran, het is een minstens even andere grote Ierse klepper, namelijk U2. Wat je hier hoort is Fireflies, de nieuwste single van U2 samen met Martin Garrix. Die zit in de Repeat of Niet en je kan daar vanaf morgen opnieuw je mening over geven. Dat doe je om 20:10, 20:05 en 20:09 samen. En op die manier bepaal je mee welke muziek de playlist van Q-Music haalt en welke songs toch maar niet. Het komende kwartier hoor je nog minstens 2 succesvolle exemplaren uit de Repeat of Niet. Na een band die zichzelf eigenlijk niet moet bewijzen. Of dat was toch alvast niet het geval tijdens hun primetime in The Zeros. Dit is Keen Back You en Somewhere Only We Know.

0: Cashmello en Kelsey Ballerini met Another Drink. Die Kelsey Ballerini, dat is een countryzangeres uit Tennessee. In eigen land scoort ze al sinds 2014 hits, maar hier heeft ze toch nog 12 jaar moeten wachten om haar eerste succes te pakken te hebben. En dat is dankzij de samenwerking met Marshmello. En dat samenwerkingen het altijd goed doen, dat bewijst Maxim ook zometeen.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
4: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,05. Aldi, altijd slim.

Hanna May die staat vanavond op het Rijvers Festival en Maxime die stond vorige maand nog op het podium van het Q Beach House. Ik wil dat je ligt bij Q. Op donderdag 27 augustus dan is er ons laatste Sunset-concert van deze zomer. En aankomende donderdag, dat is over een paar dagen, dan gaan Joren en Naomi bekendmaken wie er zal optreden. Zeker luisteren dus tussen 4 en 7 naar ons gloednieuwe zomerduo Joren en Naomi. Is het niet voor de aankondiging, dan is het wel voor alle andere gekkigheid die in die show zit. En dat is de moeite. Komende donderdag dus de naam van het laatste Sunset-concert hier op het strand van Oostende. Dit zijn Alesso nu en One Republic.

Damiano David en Born With A Broken Heart. Dat is de soundtrack van een leuke rit naar Bellewaerde voor Jill uit Wenduinen. Ze is onderweg naar daar samen met haar metekind, die jarig is vandaag. Hey, fijne zondag, ook aan jou. Heel leuk dat je de radio op Q hebt staan en dat je geniet van de maximum.

0: nummer heeft op een bepaalde manier iets echt nostalgisch in zich zitten. Yves Larocque en Rise Up uit 2007 bij Q. Het is 9:50, tijd voor het korte nieuws. Nico, er staan cijfers in de zondag over agressie op treinen en in stations. Hoe zit dat juist?
1: Wel, het aantal gevallen van agressie tegenover personeel van de NMBS blijft maar stijgen. Vorig jaar werden 2600 incidenten genoteerd, zowel fysiek als verbaal. Dat komt neer op ongeveer 7 meldingen per dag. En dat is een stijging met bijna een kwart tegenover 2024. En als je de voorbije 5 jaar bekijkt, dan steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. Vooral in Brussel-Hoofdstad, Antwerpen en Oost-Vlaanderen. En Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS. Ze verloor daar toch wel verrassend van een Française, de nummer 66 van de wereld, in 3 sets, 2-6 en 2-6-2. Mertens zelf staat 22e op de wereldranglijst. Afwisselend opklaring en wolken, meestal droog, maximaal rond 26 graden vandaag. En morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden.
0: En nog altijd geen files van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Q music. Maximum sound.

0: Doors and Love Me to Heaven bij Q Music. Het is een spannende dag voor Jade. Dat is de vriendin van Wout, de zoon van Olivier uit Roeselaren. Ben je nog mee? Die is onderweg naar Ice Mountain voor de allereerste skiles. En dat in het midden van de zomer. Kwestie van de warme temperaturen te ontlopen. Dan had je die misschien beter vorige week gepland. Heel veel succes. Hopelijk niet te veel kleerscheuren. Niet te veel blauwe plekken. Anders ga je nodig hebben waar Milk Inc. zo meteen over zingt.
1: Oké, ze zit aan de toog. Cool blijven. Zonnebril, check. Parfum, niet te veel, ook check. Dit wordt het. Recht voor je kijken. En niet te snel stappen, yes. Ze heeft je gezien. Nu gaat het gebeuren.
2: Amai, dat is echt een keimooi t-shirt. Van waar heb die?
1: De Q Webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs die witte t-shirt onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.
3: Sounds better with you. Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaat mozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Madison van Milk Inc.
1: Maarten en Dorothee stellen de 10 meest gegoogelde vragen over een bekende Vlaming aan die bekende Vlaming zelf.
0: Oh, het is nog maar een dikke 2 weken en dan zijn Maarten en Dorothee terug op Q Music. Dan gaan ze opnieuw elke dag de ochtendshow presenteren tussen 6 en 10. Maar die kan ze in de zomer ook al enkele weken horen in de podcast De 10 meest gegoogelde vragen. Elke week is er een nieuwe aflevering met een andere bekende gast. Zo is Steffi Mercier al gepasseerd, Xander de Rijke, Siska Scooters en ook Lies van den Bergen en Maarten Brex, die zaten er samen in. En afgelopen donderdag dan hadden we Walter Damen te gast. Je weet wel, de bekende advocaat en strafpleiter. En hij had het over de fascinatie die hij heeft voor mensen met bijzondere interesses.
2: Ik ben altijd gepassioneerd geweest door mensen die niet gepassioneerd zijn. Ja, ik probeer ze ook jaarlijks de cactussen en vetplantenbeurs te bezoeken. Dit jaar is het niet gelukt. Ja, dan komen we dan binnen. Ik vind dat al iets fantastisch, een vetplant en een cactus. En dan zie je al die mensen super gefascineerd met hun vetplanten en cactussen bezig. En dan denk ik, ja, maar het moet toch plezant zijn dat je daar en dat mensen komen
3: ja,
2: en dan vertellen.
3: Tuurlijk.
2: Van ja, zoveel keren moeten dan maar per maand water geven, zo weinig. En dan denk je, oh, dat moet toch plezant zijn dat je daar je rust in kunt vinden.
0: Ja, je kan deze podcast en alle andere afleveringen beluisteren in de Q-app. Of je doet dat natuurlijk via je favoriete podcast-app.

5:10 met Mike Posner en I Took a Pill in Ibiza. Als je deze zomer nog niet aan ons Q-Beach House geraakt bent, dan begint de tijd te dringen. We staan nog 2 weken op het strand, dus als je vandaag toevallig afzakt, dan ontmoet je Karim, Vincent, Jan en zometeen om 10:00 ook Timo Piredda. My life is brilliant. Hij opent de deur voor een nieuwe zondag aan ons Q-Beach House. Ik wens je heel veel plezier. Geniet nog van je weekend en van Jason Derulo zometeen na James Blunt. Dit is You're Beautiful.

0: Goedemorgen, 10 uur nieuws met Nico.
1: Goedemorgen. Het aantal gevallen van agressie op treinen en in stations blijft maar stijgen. Vorig jaar werden 2600 incidenten genoteerd, zowel fysiek als verbaal. Dat is zowat 7 per dag en bijna een kwart meer dan in 2024. In 5 jaar tijd steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met 75%. Dat blijkt allemaal uit cijfers die Kamerlid Frankie de Mon van de regeringspartij CD&V opvroeg.
2: Ik ben ervan overtuigd dat er een betere samenwerking moet komen tussen de lokale politie, de spoorwegpolitie en Securrail. Er moet ook meer zichtbare politieaanwezigheid zijn in de stations en meer mogelijkheden om op te treden tegen die gewelddadige incidenten.
1: Rusland en Oekraïne hebben elkaar opnieuw aangevallen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev sloegen raketten in en brak brand uit. Volgens de burgemeester vielen er 3 gewonden. De Russen vielen ook andere plaatsen in Oekraïne aan. Het Oekraïnse leger reageerde met drone-aanvallen op de Russische hoofdstad Moskou. De burgemeester daar heeft het over 600 drones, waarmee het de grootste Oekraïnse aanval op Moskou tot nu toe zou zijn. En ook daar zouden 3 gewonden gevallen zijn. En Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 3e ronde op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS. Ze verloor van een Française, de nummer 66 van de wereld, in 3 sets, 2-6 en 2 keer 6-2. Mertens zelf staat 22e op de wereldranglijst. Verrassing bij de mannen, want daar ligt Novak Djokovic al uit in de 2e ronde. Hij verloor van een Argentijn. Djokovic won dat toernooi in Cincinnati toch al 3 keer. Afwisselend opklaringen en wolken vandaag, meestal droog en maxima rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden.
0: Dankjewel Nico. Goed nieuws op de Vlaamse snelwegen. Je verliest nergens meer dan 5 minuten op dit moment. Maar amai, man, ik is daarnet die laatste plaat bij Jana de Wilde. Ik heb even herontdekt hoe goed dat was. Ik ben blij dat de camera's in Beach House nog niet aanstonden. Ik heb heel hard meegedanst en ook de komende uren. Timo Pirera. Niks dan goede muziek, want dat ben je gewoon van Q Music. Zometeen al fluitend de voormiddag door. Eerst Sienna's

weet niet of jij je iets kan inbeelden als ik zeg, weet je hoe Bob Sinclair eruit ziet? Ik denk niet dat iedereen al een foto van hem heeft gezien. Het is een 57-jarige man die er echt nog 35 uitziet eigenlijk. Hij zorgt heel goed voor zichzelf, zal wel veel sporten, misschien veel gaan lopen. Ook aan ons QB-chouse wordt er vanochtend gelopen, net zoals elke zondag. Maar dit is echt fluitend wakker worden met Love Generation. Een heel erg goede morgen als jij ook geniet van een verlengd weekend. Dan is het eigenlijk nog maar zaterdag vandaag, hè? Snap je? En zo niet, dan is zondag. Dat is eigenlijk ook niet slecht. Dit is Judith bij Q Music. I

0: vorig jaar nog lang in de Q-top 40 gestaan. Afrojack en Never Forget You. Zegt is zo een speciaal weekend, hè? Want gisteren was het een feestdag, onze lieve vrouw Hemelvaart. Dus voor sommigen onder ons is daar dan ook een verlengd weekend aangekoppeld. Veel berichten in de Q-app. Marijsse uit Vilvoorde die zegt, ik werk normaal altijd op zaterdag. En ik heb vrij op maandag. Dus zelfs voor mij is het nu voor een keer een verlengd weekend geworden. Woehoe, ja voilà. Fien uit Kokzijde heeft ook chance. Zij mag maandag een extra dagje weekend nemen van het werk. En dat viert ze, want ze is as we speak onderweg naar Nederland om daar een culinair tripje te gaan doen. Dat klinkt goed, een culinair tripje. Smakelijk, geniet ervan. Laat ons zo meteen nog eens even teruggaan naar 2020, naar de tijd toen je zei... Pommelien Thijs? Nee, nog nooit van gehoord. Nee.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Bauza Magnetic. Ik probeer me dan zo even in te beelden hoe dat is geweest. Als zij zo met drie gasten in de studio zaten om dit liedje te maken. En dan plots hadden ze opeens dat deuntje beet. Dat leuke melodietje op de piano. En zo dit van... Ja. En dan weet je toch gewoon meteen van, nu heb ik een hit in handen, dat kan niet anders. Gisteren nog op nummer 8 in de Q-top 40 en je danste er eigenlijk al de hele zomer op. Zeg, en over een hit gesproken in 1991, maakte R.E.M. er ook zo eentje. Het is blijkbaar in de eerste minuten van een studiosessie al dat ze dat legendarische deuntje hebben bedacht. En vooral in tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, het gaat hier niet over religie, wel over je geduld verliezen. Laat ons dat vooral niet doen vandaag.

0: Sabrina Carpenter die helemaal in het begin van het liedje zegt dat ze 5 feet groot is. Ja. En ik had het dus even opgezocht. 5 feet, dat is 1,52 meter en 4. 1,52,4 centimeter. Taste Back Your Music. Een heel erg goedemorgen. Het is zondag 16 augustus vandaag. Een wisselvallig dagje, denk ik toch. Hier aan de kust op dit moment. Ja, wel wat bewolking. De zon is er niet te zien. Dus gelukkig wel nog altijd droog. Ik ben vooral even benieuwd wat het weer bij jou thuis doet. Om toch even een klein overzicht te hebben van de kaart van België. Is het bij jou nog aan het regenen? Is de zon aan het schijnen? Is het bewolkt? Frederik die stuurt er net een foto van de volle zon. Maar echt heel veel zon. Maar ik denk aan de plant te zien dat die foto niet in België is gemaakt, maar dat hij op vakantie is in Italië of zo. Dus een foto van de huidige weersomstandigheden bij jou thuis. Meer dan welkom in de Q-app. En laat ons zo meteen even samen opwarmen met de zomerrit van Lost Frequencies.
1: Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet 1, maar 2 keer op 1 in de Q-top 40. Luister vanaf morgen elke ochtend naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds
0: better with you. Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: zo'n hit van Rihanna die je misschien al even zou durven vergeten dat ze die ooit gemaakt heeft. Uit de 2006 Unfaithful. Maximum. Zometeen ga je twee keer op rij kunnen dansen. Eerst wil ik toch nog even de weerkaart van België overlopen. Ik moet zeggen, hier in Oostende op dit moment heel erg bewolkt. Geen zon te zien, dus het is niet mega koud of zo. Het is ook niet aan het regenen. Maar het is wel een verschil met afgelopen vrijdag bijvoorbeeld. Toen was het nog 38 graden. Nu, in België is het precies enkel aan de kust een beetje bewolkt. Ik zie Joke uit Bocholt. Die stuurt een foto. Het is daar een prachtige blauwe hemel. Elke uit Zoutleeuw stuurt ook een foto vanuit de tuin. Daar gaan ze zo meteen nog barbecuen. André uit Gerardsbergen die zit op de camping in Gavers. Ook daar niks dan mooi weer. Cathy is het bezig aan de thuisverplegingsronde in Beersen. Ook prachtig weer daar. Dus ja, kijk, ik ben alleen maar blij dat het daar overal zo schoon is. En ondertussen ook nog een berichtje van Jasper uit Genk. Die zegt, Timo, ik hoop dat je in de show vanmiddag Shakira nog zal draaien. Jasper, beter nog, ze stuurt er net een berichtje.
1: Hi Belgium, it's Shakira here on Q Music.
0: Maar ja, natuurlijk, Shakira die kan niet missen bij Q. Zeker niet op een zondagmiddag. Ex nummer 1 in de Q-top 40. Zoo, oe, oe. Van Shakira.

donderdag is Stella Lefty 24 jaar geworden. En dat was op dezelfde dag als de internationale dag van de linkshandige. Dat delen ze trots zelf op Instagram. Dus ik gok dat Stella Lefty dan zelf ook linkshandig is. En ik vraag me vooral af, als rechtshandig persoon dat ik ben, is dat een voor- of nadeel om linkshandig te zijn? Nu, toevallig zit mijn producer Daan hier ook in de studio en die is linkshandig, zei hij net. En blijkbaar, ja, niet heel veel nadelen in het leven. Enkel als je leert schrijven is dat zo'n beetje moeilijk, omdat je dan altijd je eigen inkt uitveegt. Ja, ik heb geen idee. Ik ken eigenlijk bijna geen linkshandige mensen. Zijn er, is dat dan zo'n kleine populatie van de Vlamingen? Ik heb geen enkel idee. In ieder geval, iedereen is welkom hier bij Cube Music, links of rechtshandig. Nu een band die volgens Google volledig rechtshandig is. Geen idee hoe Google dat te weten is gekomen. Maar je weet wat ze zeggen, geloof het internet altijd. Dit zijn de Black Eyed Peas. Cube Music. En de bass.

0: Goedemorgen, 11 uur nieuws met Nico.
1: Goedemorgen. Het aantal gevallen van agressie op treinen en in stations blijft maar stijgen. Vorig jaar werden 2600 incidenten genoteerd, zowel fysiek als verbaal. En dat zowat 7 per dag en bijna een kwart meer dan in 2024. In 5 jaar tijd steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. Dat blijkt allemaal uit cijfers die Kamerlid Frankie de Mon van de regeringspartij CD&V opvroeg.
2: Ik ben ervan overtuigd dat er een betere samenwerking moet komen tussen de lokale politie, de spoorwegpolitie en Securrail. Er moet ook meer zichtbare politieaanwezigheid zijn in de stations en meer mogelijkheden om op te treden tegen die gewelddadige incidenten.
1: De dodentol na de zware aardbeving van gisteren op het Indonesische eiland Flores loopt verder op. Er zijn nu al zeker 47 lichamen geborgen. Duizenden mensen zijn gevlucht en wachten nog altijd op hulp. Tientallen scholen en ziekenhuizen zijn daar beschadigd. De beving had een kracht van 7,7 en er waren ook al meer dan 340 naschokken. En op de slotdag van het EK zwemmen in Parijs heeft Luca Anvaux zich geplaatst voor de finale op de 400 meter vrije slag. Hij won zijn reeks in de derde tijd van alle finalisten. Ook Sarah Dumont staat in de finale van de 400 meter vrije slag, maar dan bij de vrouwen natuurlijk. Zij werd derde in haar reeks met de zevende tijd en al die finales die zijn voor vanavond. Wolken en opklaringen, meestal droog en zo'n 26 graden. Morgen opnieuw wisselen bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden.
0: Dankjewel Nico, op de weg verlies je nergens meer dan 5 minuten. Timo Pirella. Met zometeen een lichtgevend signalisatiebord dat zich vaak bevindt boven de deur. Eerste magische combo Getta en

0: Maximum.
1: Summer. Cue music.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Wees eens even eerlijk, heb je meegezongen bij die uithaal op het einde? Ja, ik wel. Vergeet soms dat er heel veel mensen hier aan Q Beach House zitten. Maar kijk, meezingen zonder schaamte moet kunnen. Meteornoten uitgaan. Maximum Summer. 10 minuten over 11. Na een week oververhitten is het sinds gisteren namiddag eigenlijk ook een beetje afkoelen. Ik vroeg daarnet al, hoe is het weer bij jou thuis? Ja, de zon schijnt op vele plekken, maar zo heet als afgelopen vrijdag is het gelukkig niet meer. Ik heb gisteren ook een nieuw woord bijgeleerd op de radio. Iemand stuurde, het is hier aan het muggenpissen. En dat is dan zo mieze regen, maar dan nog minder dan mieze regen. Zo echt een heel klein beetje regen. Ik vind dat een heel leuk woord, muggenpis. Dus ik dacht, misschien even de uitgelezen kans om eens op zoek te gaan naar jouw favoriete dialectenwoord. Dus zo een woord dat ze enkel bij jou in de streek zeggen. En zo goed sappig, waarvan je weet van eigenlijk gaat niemand anders dat verstaan. Enkel als je hier in deze stad of in deze regio woont. Ik ben bijvoorbeeld afkomstig van Mazijk in Limburg. En daar zeggen ze tegen een zakdoek een maalplak. Een maalplak. Dus kijk, dat zou niemand weten als je niet in Mazijk woont. Een maalplak, zeggen wij. Als jij zelf ook zo'n woord hebt, stuur het even door in de Q-app. Mag je doen in een audioberichtje of in een gewoon berichtje. Laat maar deze kant op komen. Ondertussen, Dua Lipa.

0: Sinds gisteren staat hij nog met een nieuwe hit in de Q-top 40 en die is nog net een beetje gevoeliger ook. Ja. Mr. No Eat All. Zeg, ik moet echt heel hard lachen met alle berichten die binnenkomen in de Q-app. Ik ben op zoek zo naar het beste, het meest sappige woord in jouw dialect. Dat ze zo enkel bij jou in de streek kennen, als je dat dan tegen iemand anders zegt die van een ander deel van het land is, dat die geen flauw idee heeft waar het over gaat. Er komen echt heel veel berichten binnen. Bijvoorbeeld Kim uit Assen, die stuurt poepgelei. Poepgelei, wat zou dat zijn? Nou, wel zometeen het antwoord.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week en altijd opzichtbaar.

0: is pas een flashback uit 2011. One Direction and What Makes You Beautiful. We zijn vanochtend op zoek naar het sappigste woord in jouw dialect. Er komen echt gigantisch veel berichten binnen. Ja, natuurlijk, iedereen heeft een dialect. Hè. Ik vind het wel grappig, daarnet stuurde dus iemand poepengelei. Dat is blijkbaar perensiroop of zo, luikjesstroop, zodat een beetje poepengelei. Wendy uit Aarschot stuurt toeter, dat is een schommel. Sharon uit Lier, een sneuvering. Dat is een verkoudheid, een sneuvering. In Sint-Niklaas zeggen ze dat blijkbaar. Gabi uit Antwerpen. In Ekeren spreken ze van blote thee. Blote thee. Maar het probleem is dat ze er niet bij zegt wat dan het antwoord is. Dus ik heb ook, ja, dat heb ik ook niet gevraagd inderdaad. Misschien als je het stuurt, mag je ook zeker sturen wat het dan betekent. Laura zegt in Riemst zeggen we killeshoi tegen de schaduw. Killeshoi. En dan heb je nog een berichtje van Lieselot.
1: Hoi, ik ben van Heist op den Berg en wij zeggen tegen aarde jair.
0: Jair, tegen de aarde of tegen aarde. Oké. Okay. Wendy.
2: Goedemorgen. Bij ons hier in West-Vlaanderen zeggen ze muggenzefter. Hij is een muggenzefter. En dat is tegen iemand die zaagt over pikluttige dingen. Die alles van een kleintje iets groot maakt. Ze zijn een echte muggenzifter.
0: Wow, een echte muggenzifter. Dankjewel voor al die leuke berichten. Ja, je mag ze nog even laten komen deze kant. Ik vind het echt heel leuk om zo wat meer Nederlandse taal te leren. Merci daarvoor. You sounds better with you. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Lenny Kravitz, I'll Be Waiting. Ja, geen idee hoe dat we daar nu weer over begonnen zijn. Maar ondertussen komen er zoveel berichten binnen in de Q-app. We zijn bezig over dialect. Iedereen heeft wel een dialect in de streek waar hij of zij woont. En dan heb je vooral zo van die woorden die niemand anders verstaat. Enkel mensen die bij jou in het dorp, in de stad of in de streek leven. Els uit Bilzen zegt al zalig. Jammer dat dialect zoveel verloren gaat de laatste tijd. Ja, dat is helemaal waar. Maar kijk, het voelt toch alsof het nog leeft. Berichtje van Ivan.
1: Een toeterwietie is een aardappelkroket.
0: Een toetegewietie, een aardappelkroket. Voilà, bij deze. Dan heb je ook nog Chris.
2: Een eekhoorn, een mengbeagle.
0: Een mengbeagle. Het is Chris uit Bilzen die dat stuurt. En dan heb je ook nog Gregory.
3: In Oostende zeggen we zijmtette. Dat is een scheldwoord voor iemand die graag slijmt of vlijt.
0: Oké, voilà, kijk. Toch weer veel bijgeleerd. En aan de telefoon heb ik Vanessa. Goedemiddag ondertussen, Vanessa. Hallo.
4: Goedemiddag, Timo.
0: Hallo. Zeg, als ik zeg tegen jou, kookt hij al? Ja, allang. Hoe zeg jij dat dan in jouw dialect?
4: Zucha Oualanka.
0: Maar Vanessa, dat klinkt als een andere taal. Wacht, zoetja of alanka?
4: Zoetja oualanka.
0: Ja. Maar kan je dat eens ontleden?
4: Ja, dus zoetja, dat komt van kookt hij. Dus ja. En alanka is allang. Zoetja.
0: Ah ja, dat lijkt er nu toch echt totaal niet op. Ik vind het heel straf hoe we zo'n klein land zijn en toch allemaal anders spreken. Vanessa, dankjewel. Fijne dag nog. Ciao, ciao. Ja.

is bijna 20 voor 12 op je zondagmiddag. Zometeen een hit die je volledig kan meezingen. En dat zou wel eens kunnen komen omdat er eigenlijk bijna geen woorden in zitten. Het zijn enkel klanken. En klanken die kunnen we allemaal maken natuurlijk. Ik ga even iets proberen. Ik weet niet of het gaat lukken. Ik ga even iets proberen. Wacht, hè.

0: Hij komt langzaam naar je toe. Zijn voetstappen kraken zachtjes in het hete zand. Heel even aarzelt hij. Maar dan slaat hij genadeloos toe.
1: Mag ik even iets vragen? Van waar heb je dat strandlaken?
0: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een strandlaken onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.
2: Sounds better with you.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Sandra uit de Heist op den Berg stuurt net. Ik vind dit liedje zenuwslopend. Ik ga heel even de post op iets anders zetten. Ja, Sandra, het liedje is bijna gedaan. Je mag terug naar Q-Music luisteren nu, hè? Ja. Ik vind het een heerlijke vibe. Otten Knows, Million Voices. Zeg, ken je dit liedje? Hij is een beetje country. Gloedje nieuw, Boston. Van Stella Lefty. Ja, je hoort het. Country muziek sinds vorig jaar eigenlijk al heel populair. Ook in de Q-top 40. Veel hits die zowat in de country vibe zitten. En er is een nieuwe Q-top schijf die ook volledig in die country vibe zit. Afkomstig van Ella Langley, een 27-jarige country zangeres uit Alabama. Ze doet heel graag fotoshoots op een paard, zoals dat moet, als een echte cowboy girl. Cowgirl moet ik eigenlijk zeggen. Maar ik vind het een heerlijke nieuwe.
1: Dit is deze week de Q

gisteren nog de diepste daler in de Q-top 40. Het is ook meteen de hit die er al het langste in staat. 31 weken om precies te zijn. I Just Might van Bruno Mars. Zeg, als ik tegen jou zeg, de King of Pop. Dan weet je meteen over wie het gaat, denk ik. De King of Pop. Maar als ik zeg, de Queen of Pop. Ja, dan gaat het over de enige vrouw op aarde die we soms willen vergeven als het te laat is voor een concert. Het is Madonna.

0: Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: Goedemiddag, 12 uur nieuws met Nico.
3: Goedemiddag. In de Hoge Venen is nu al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand sinds het vuur daar vrijdagmiddag uitbrak. De brandweer doet er nogthans alles aan om die brand onder controle te krijgen, vertelt collega Louise Buket.
4: Zij zijn de hele nacht blijven doorgaan, hebben alles op alles gezet om dat vuur te bestrijden. En dat vuur woedt nu in de richting van de Duitse grens. Als ze blijven doorgaan, krijgen we vandaag ook weer de hulp van die Chinook blushelikopters. Die zijn deze nacht niet kunnen uitrukken. Dat gaat niet in het donker. Nu zullen ze dat wel weer doen.
3: En in Duitsland staan ook twee Zweedse blusvliegtuigen klaar. De brandweer heeft het onder meer lastig met de droogte en de wind, die vaak van richting verandert. Weerman David de Heenouw van het KMI kijkt vooruit.
5: Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en tegen morgenochtend vroeg of het eerste deel van morgen krijgen we dan periode met wat regen, 1 of 2 millimeter. Daarna wordt het opnieuw droger. Vanaf dinsdag gaat de wind toenemen. Langs de andere kant valt er dan ook meer regen dinsdag en woensdag in dit gebied.
3: En intussen veroorzaakt hier ook van de bosbrand in de Hoge Venen ook hinders in de provincies Namen en Luxemburg. Het Nationaal Crisiscentrum opent meer dossiers voor Belgen die bedreigd worden door hun job, zoals politici, politiemensen en magistraten. In de eerste helft van dit jaar opende het crisiscentrum 54 nieuwe dossiers voor in totaal 81 mensen. Het crisiscentrum zit nu met bijna 200 bedreigde personen. En op de slotdag van het EK zwemmen in Parijs heeft Lucas Envaux zich geplaatst voor de finale op de 400 meter vrije slag. Hij won zijn reeks in de derde tijd van alle finalisten. Ook Sarah Dumont staat in de finale van de 400 meter vrije slag, bij de vrouwen dan natuurlijk. Zij werd derde in haar reeks met de zevende tijd. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en het blijft zo goed als droog, maxima rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselen bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden.
2: Dankjewel Nico. Maar het is echt een super kalme zondag op de Vlaamse snelwegen. De hele ochtend lang en ook nu vanmiddag geen enkele file waar je meer dan 5 minuten verliest.
6: T-Mobile Era.
2: Met nu geen zondagochtend mis. Ah nee, want het is al middag. In de religion van Bibi Rexha moet je gewoon dansen.

0: gevoelige muziek voorbij het middageten. En dat kan geen kwaad op een zondag natuurlijk. 16 augustus vandaag. Een heel erg goede middag. Je bent terechtgekomen bij Q-Music. De enige juiste plek voor alleen de grootste hits de hele dag lang. En pas op, hè. Pas op. Nu een nummer niet te verwarren met de grote fastfoodketen. Bekend van de Big Mac. Met het grote M-logo. Nee.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Niet McDonald's, wel McKnown. McKnown samen met Kai.

is de tante van Miley Cyrus en ze heeft ook een bekende papa. Billy Ray Cyrus. Maar ik moet zeggen, ondertussen is Miley Cyrus vooral boven al die mensen uitgegroeid. Je hoorde Q-Music. Ja, nee, je hoorde Flowers bij Q-Music. Niet Q-Music bij Flowers natuurlijk. Zeg, hoe ben jij deze zondag ondertussen aan het doorbrengen? Veel mensen hebben een verlengd weekend. Sascha uit Lokeren, die pakt het er even goed van. Ze is bijna aangekomen in de Efteling, stuurt ze net. En ze heeft daar net over de grens ook ontdekt dat Q-Music ook bestaat in Nederland. Ja, inderdaad, we hebben daar Nederlandse collega's die dan met een Nederlands accent babbelen en ook gewoon Q-Music spelen, zoals wij dat hier doen. Maar ze heeft dan toch weer snel omgezet naar Q-Music België. Dat is een goede gedacht. Maar ik kan ook Nederlands babbelen als je wil. Sascha, welkom bij Q. Kan ook bijvoorbeeld. Febe uit Merksem laat weten dat ze net klaar is met de grote poets. En Lotte uit Leopoldsburg, die is net aangekomen aan zee en die gaat zometeen naar Circus Camille kijken. Dat is wel goed. 2 voor de prijs van 1, want ook Maxime die staat daarmee op het podium. Dit is Hoe Dan Ook.

zeg, als ik tegen jou zeg Albanië, wat denk je dan? Albanië, ja, dat is een mooi land, hè, is heel populair aan het worden. Het ligt dicht bij Griekenland. Je hebt daar zon, zee, strand. Maar ik weet niet wat er daar in dat water zit in Albanië. Er komen heel veel vrouwelijke wereldartiesten uit dat mooie land. Ik heb het onder andere over deze madame. Ja, Bibi Rexha. Die heeft Albanese roots. Dan heb je nog Rita Ora. Je hebt natuurlijk ook deze madame. Dua Lipa. Ook Albanese roots. En Eva Max, die je daar net nog hoorde, die komt ook uit dat land. Haar echte naam is Amanda Kosh. En voor onze volgende artiest moeten we toch naar een iets noordelijker deel van Europa. Litouwen eigenlijk. Ja. Daar ontstond 23 jaar geleden DJ-talent Juste.

0: wat jij in 2004 aan toen was. Ik had waarschijnlijk nog een pamper aan, denk ik. Maar toen maakte Keen dit nummer. Everybody's changing. Ondertussen precies 12:30 geworden. En je verliest op 2 plekken in ons land meer dan 5 minuten. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten erbij tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. En ook nog eens 10 minuten op de E17 richting Antwerpen tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Mocht je toch nog op een andere plek stilstaan, dan gaat het daar op zijn minst al een beetje vlotter.
1: Summer. Timo Pereira.

0: Fix What You Didn't Break. Nate Smith, Back Your Music. Zeg, geen idee of jij de app TikTok op je telefoon hebt staan. Als het antwoord ja is, dan is de kans klein dat jij en ik dezelfde dingen zien op TikTok. Want ja, dat werkt natuurlijk met een algoritme. Het moment dat je iets langer kijkt naar een bepaalde video, bijvoorbeeld een kookvideo, dan ga je daarna meer kookvideo's zien. Nu, mijn algoritme, ja, het is iets heel speciaals. Veel van die gekke muziek, vele gekke Nederlandse muziek. En leuke weetjes, dat is wat ik zie op mijn TikTok. Zoals een waar gebeurd verhaal over een superrijke Chinese mevrouw die op de meest originele manier ooit een kus van haar favoriete acteur heeft gefixt. Ze heeft ervoor betaald geld, heel veel geld, maar niet op de manier die jij denkt. Ik zal het je zo meteen even volledig uitleggen.
1: Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister vanaf morgen elke ochtend naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q sounds better with you. Alle Drico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. En of er vanavond bij VTM goed gelachen wordt in Eenmaal Andermaal. En bij VTM 2 krijgen de dino's het op hun voorhistorische heupen in The Last World.

0: Boys Cross Amsterdam. Willy William, My Oh My.
1: C'est ça la vie, babe.
0: Ja, dat is altijd zo'n leuke einde, hè. C'est ça la vie, babe. Zeg, ik ga jou even het waar gebeurde verhaal vertellen dat ik vanochtend op mijn For You-page op TikTok zag. Ik vond het zo'n speciaal verhaal dat ik dacht, dat moet ik toch even op de radio vertellen vanmiddag. Dus er is een mega rijke Chinese vrouw. Het is echt gebeurd, hè. Waar gebeurt dat? Er is een mega rijke Chinese vrouw en die is smoor verliefd op een heel bekende Chinese acteur. Haar droom is om zo een keer goed te kussen met die acteur. Maar ja, hoe doe je dat? Liefde is niet te koop natuurlijk. Dus ze moest even een plannetje bedenken om te kunnen kussen met die acteur. Again, het is een waar gebeurd verhaal in China. Dus die mevrouw heeft heel veel geld betaald om een film te laten maken waar die acteur de hoofdrol in kreeg. Maar die acteur natuurlijk gewoon blij dat hij het geld krijgt, hè, om een film te spelen. Hij had de kleine lettertjes niet gelezen in het contract. De rijke mevrouw in kwestie werd de tegenspeelster. Dus die speelde ook mee in de film. En ook, ah ja, kleine side note, er zitten 60 kusscènes in de film. 60, ja. Ja, dat is natuurlijk slim gezien, hè, van die rijke madame. Ja, de film is wel al na 3 dagen offline gehaald omdat het een heel slecht verhaal was. En omdat er blijkbaar te veel kusscènes in zaten. Kijk, aan alles een mooi einde. Zij heeft de kusjes wel gehad natuurlijk.

0: een vreemd berichtje van een nummer dat ik eigenlijk niet kende. En ik heb al even geluisterd. Het is een audiobericht van Aaron Blommaert. Die stuurt mij net een WhatsApp. Aaron Blommaert. Ik heb nog niet helemaal beluisterd, maar ik snap ook niet zo goed wat erin staat. Wacht, hè. Ik ga eens even zien of ik het kan afspelen. Dus Aaron Blommaert stuurt mij net een audiobericht. Wacht, hè.
1: 1. 2. 3.
0: Oei.
1: 4.
0: Maar Aaron?
1: 5.
0: Al wat zij het gaan doen?
1: 6.
0: Maar...
1: 6, 7.
0: Maar ik snap er niks van, Aaron. Wat ben je aan het doen?

Even een kleine test of je goed hebt opgelet in de les Frans. Ook belangrijk op een zondag. Nog de hele middag, nog tot 10 uur vanavond zelf, zitten we nog live vanuit ons Q-Beach House, zoals ze eigenlijk heel de zomer doen. Als je vanmiddag nog een foto wil komen maken met de Q-DJ's vandaag, is er toch wel een rare presentator. Die staat hier niet elke week. Jan Tans zometeen en die heeft ook gewoon de beste muziek bij. Ik heb zometeen voor jou Imagine Dragons. Eerst kijk je nog. Even dikke vette beats. Afrojack, Aloe Black. Dit is nog In My World. 5 minuten voor 1. Goedemiddag.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Het is 1 over 2, het nieuws krijg je van Nico. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. In de Hogevenen is nu al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand sinds het vuur daar vrijdagmiddag uitbrak. De brandweer doet er alles aan om de brand onder controle te krijgen met steun van andere landen. En in Duitsland staan ook nog twee Zweedse blusvliegtuigen klaar. De brandweer heeft het onder meer lastig door de droogte en de wind die vaak van richting verandert. Weerman David de Henau van het KMI kijkt vooruit.
4: Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en tegen morgenochtend vroeg of het eerste deel van morgen krijgen we dan periode met wat regen, 1 of 2 millimeter. Daarna wordt het opnieuw droger. Vanaf dinsdag gaat de wind toenemen. Langs de andere kant valt er dan ook meer regen dinsdag en woensdag in dit gebied.
3: Intussen veroorzaakt de rook van de bosbrand in de Hogevenen ook hinders in de provincies Namen en Luxemburg. In Deurne in Antwerpen heeft burgemeester Els van Doesburg een appartement laten sluiten en verzegelen, omdat het volgens de politie gebruikt werd voor sekswerk. Officieel stond het appartement te huur als vakantieverblijf. Buurtbewoners kloegen over overlast en ze voelden zich ook niet meer veilig. Het appartement daar blijft nu minstens een maand dicht. En de Marokkaanse politie heeft bijna 300 mensen opgepakt aan de grens met Ceuta, een Spaanse enclave in Marokko. Mogelijk wilden die mensen illegaal Europa binnengeraken. Eind vorige maand bestormden tienduizenden Marokkanen Ceuta over land en via de zee. En daarbij vielen toen meer dan 80 doden. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft zo goed als droog bij maxima rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselen bewolkt. Plaatselijk kans op buien en 24 graden.
2: En er zijn een paar plaatsen op onze Vlaamse snelwegen waar je wat tijd verliest. Dat is op de E313 richting Hasselt. Tussen de Tessenderlo en Beringen moet je 20 minuten extra rekenen. Dan Antwerpse Ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Daar staat een defect voertuig en moet je 18 minuten bijrekenen. En ook bijna een kwartier richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En dan richting Antwerpen verlies je ook nog tijd. Tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 6 minuten bijtellen. Mocht je ergens anders in de file staan nog, dan verlies je normaal gezien niet meer dan 5 minuten. Zo is dat.
0: Jan Tans.
2: Vandaag 22 graden in Oostende en dat voelt plots als liggen op die deur van de Titanic. Oké,

dat is toch zo'n ultieme karaoke-artiest, toch? Niet hij zelf, denk ik, maar zijn songs zijn echt gemaakt om 's avonds laat kattenvals te schreeuwen door een slechte microfoon en dan hopen dat niemand dat staat te filmen. Maar dat is, vrees ik, in 2026 onmogelijk. Feel kreeg je van Robbie Williams en jij hebt die misschien ook meegeprult. Al dan niet met de verkeerde tekst, maar dat mag uiteraard. Straks Alex Warren bij Q. En nu even stil genieten van Bazaar. Ooit komt er een dag.

0: onweerstaanbaar. En zij? Zij komt langzaam naar je toe. Haar voetstappen kraken zachtjes op het hete zand. Heel even aarzelt ze, maar dan slaat ze genadeloos toe.
1: Oh my god, dat is een berenmooi petje. Waar heb je dat gekocht?
0: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een keit of petteke onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.
2: Sounds better with you.
0: With you.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
3: Check.
6: De DJ checkt voor je tickets koopt.
3: Oké, check.
6: En social media checkt voor je op date gaat.
3: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
6: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
6: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
7: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Ik ben vorig jaar voor het eerst in Madrid geweest. We waren al vaak in Spanje geweest. Meestal Barcelona of het zuiden of zo. Maar Madrid stond nog op de lijst en eigenlijk is het een geweldige stad. Van alles te zien en te bezoeken. En op 18 september komt daar nog een attractie bij. Namelijk de show van Shakira. En wat heel vet is, vanaf morgen kan je in de ochtend bij onze Robin Petitjean een plek winnen op de Q-guestlist voor die show in Madrid. Alles geregeld, vervoer, hotel, heel de mikmak voor jou en een plus one. Morgen vroeg ontdek je hoe dat precies allemaal in zijn werk gaat. Wat je nu al kan doen is naar de gym gaan om je heupen te trainen, want die heb je nodig bij Shakira. Ideaal om ook al eens op deze te oefenen, dat kan ook.

dat zijn zomervibes, hè. Another N50 for Ultra Talk to You. Kijk, we zijn Vlamingen, dus wij klagen altijd. Als het te warm is, zagen we. Als het te koud is, ook te nat. Ook natuurlijk te droog, te veel wind. Eigenlijk altijd. Maar ik ga jouw vreselijke bestaan wat draaglijker maken. Probeer even de schoonheid in te zien van alles wat je nu voelt. Justin Timberlake gaat daar 100% mee helpen zometeen. Can't Stop the Feeling komt eraan. En nu ogen dicht en keel open. Dit is Adele.

0: Skyfall. Het is 2:30. 6 files staan nog op onze Vlaamse snelwegen, waar je op dit moment 5 minuten of meer verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar moet je 18 minuten bij tellen. Richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West, 11 minuten verliestijd. Richting Hasseltan op de E313 tussen de Senderlo en Beringen, 12 minuten. Richting Antwerpen op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West, 7 minuten verlies. Dan ook nog 5 minuten bijtellen tussen Mechelen-Noord en Rumst, dat is op de E19. Op de Brusselse ring, tenslotte op de buitenring, verlies je op dit moment 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar ergens anders in de file normaal gezien niet meer dan dat.
1: Jan Tans.

dit gaat voor alle duidelijkheid niet over het strand nadat alle toeristen naar huis zijn die de vuilbak vreemd genoeg niet hebben kunnen vinden, maar wel over de chaos van intense emoties en het accepteren van je eigen imperfecties. Denk daar maar eens over na, terwijl je de bloem van je koffiekoek blaast zometeen. Lola Young en Messi was dat bij Q. Nu woensdag krijgen we, zoals elke woensdag, bezoek van een artiest die een paar nummers live kon spelen hier op ons terras. Kaarten daarvoor kosten 0 euro, kan je ook nergens krijgen. En dat is ook niet nodig. Kom gezellig mee chillen hier aan het Q Beach House. De artiest in kwestie is onze goede vriend Berre. En je hoort hem zo meteen al even om je lyric geheugen op te frissen. Yesterday, ja, today, ja. Tomorrow. Eerst Blue.

Veel Belgische muziek. En dat is logisch, want er worden zoveel goede dingen gemaakt hier. Oscar and the Wolf met Angel Face. En dit is een samenwerking die we ook niet meteen zagen aankomen. Maar zo hard klopt. Ook van bij ons DJ Licious samen met Milo.

Alicia Keys schreef het nummer over een vrouw die aan de drive-in bij McDonald's beweerde dat ze geen saus bij haar frieten had gekregen. Haar kinderen eten dan ook geen frieten zonder saus. Snap ik wel. Mooi onderwerp om een hit over te schrijven. This girl is on fire. We hebben trouwens van die vrouw, haar kinderen en vooral de saus ook nooit meer iets gehoord.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Q Sounds.
0: With you. With you.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Q. Het is een minuut over twee. Het nieuws krijg je van Nico.
3: Goedemiddag. Het parket onderzoekt een schietincident in Oostende. Daar is afgelopen nacht een huis beschoten. Volgens HLN meerdere keren en waren er ook kogelinslagen te zien in een raam. Er vielen geen gewonden. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is, waarom en wie erachter zit. In Deurne in Antwerpen heeft burgemeester Els van Doesburg een appartement laten sluiten en verzegelen, omdat het volgens de politie gebruikt werd voor sekswerk. Officieel stond het appartement te huur als vakantieverblijf. Buurbewoners kloegen over overlast en ze voelden zich daar ook niet meer veilig. Het appartement blijft nu minstens een maand dicht. De Marokkaanse politie heeft bijna 300 mensen opgepakt aan de grens met Ceuta, een Spaanse enclave in Marokko. Mogelijk wilden die mensen illegaal Europa binnen geraken. Eind vorige maand bestormden tienduizenden Marokkanen Ceuta over land en via de zee. In ons voetbal spelen Beveren en Anderlecht op dit moment tegen elkaar. Zowat een kwartier voor de rust leidt Beveren met 1-0. En in Grobbendonk in de Kempen wordt op dit moment het Belgisch kampioenschap Gravel gereden. Dat is op grind, zand en door de bossen en zo. Topfavoriet is Wout van Aert, die zich volop voorbereidt op de Ronde van Spanje. Maar Van Aert wou deze koers toch graag rijden.
4: Tweede in, omdat ik gravelwedstrijden heel leuk vind. En omdat het 5 kilometer van mijn deur is. Dus die combinatie maakt het wel makkelijk om in plaats van nog zwaar training te doen, deze wedstrijd erbij te nemen.
3: Maar de Vuelta die begint volgend weekend in Monaco. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen met af en het blijft zo goed als droog bij maxima rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselen bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden.
2: Dankjewel Nico. 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de E313 richting Hasselt. Tussen Ham en Beringen 25 minuten extra rekenen. Dan de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 11 minuten erbij. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 9 minuten. Dan richting Antwerpen op de E17. Daar verlies je 9 minuten tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. En op de E313 tussen Beringen en de Sendro ook 5 minuten. En tenslotte nog 6 minuten bijrekenen op de Brusselse buitenring tussen Sint-Steven Woluwe en Zaventem.
0: Jan Tans.
2: Al lang niet meer nodig gehad, maar de umbrella van Rihanna is toch nog eens uit de kast gemoeten. Die hoor je na Taylor Swift en The Chainsmokers.

Als je geen fan bent van Taylor Swift, dan behoor je tot de, weet ik veel, 5% van de wereldbevolking die er dus niks mee heeft. Voor de andere 95%, dit was hè. Op 20 in de Q Top 40, I Knew It, I Knew You. Chillen zondagnamiddag bij Q, want Rag & Bone Man staat voor je klaar. Zometeen hoor je Human na Martin Garrix en Ed Sheeran. En zoals beloofd, na lange tijd nog eens nodig had die Umbrella van Rihanna. Al gaat het nummer niet over een paraplu.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.

Vandaag is het Rollercoaster Day. Met die informatie hoef je helemaal niks te doen. Tenzij je nu via de Q-app aan het luisteren bent vanuit Plopsaland of Bobbejaanland of zo. Doe er dan nog maar eentje bij. Veel belangrijker is dat het vandaag de verjaardag is van Madonna. En je moet dus gewoon voor de sport niet opzoeken. Geen ChatGPT, niks. Gewoon eens raden hoe oud ze vandaag wordt. En dat sturen in de Q-app. Gewoon jouw idee van hoe oud zou Madonna zijn. Kan je niks mee winnen? Gewoon eens proberen inschatten hoe oud wordt Madonna vandaag.

Tattoo and All the Things She Said. Ja, Madonna is jarig vandaag en ik moet eerlijk zeggen, ik heb het zelf moeten opzoeken omdat ik me afvroeg hoe oud ze wordt. Niet dat dat zo belangrijk is, maar het is wel leuk om te weten en om gewoon eens over na te denken van hoe oud denk je dat ze is? Ik hoor heel veel berichten binnen in de Q-app. Timothy die zegt, de vrouw zegt 70, ik zelf denk 84. Misschien een klein beetje overdreven. Stefanie die zegt, ik denk dat ze 63 wordt. Ergens eind de 70 zegt Rosie, ik weet alleen dat ze niet zo jong is. En ja, er komt ook berichten binnen van Katrien die zegt, dag Jan, mijn grote idool Madonna is geboren in 1958, dus ze wordt vandaag 68. En dat klopt helemaal, geboren in 1958. Zij zelf probeert er nog steeds 26 uit te zien. Of dat goed lukt, dat laat ik volledig aan jou over. Maar proficiat Madonna en ook trouwens proficiat aan iedereen die vandaag jarig is. Am I wrong?

0: Het is 2:30. Zes files op onze snelwegen waar je wat tijd verliest. Richting Hasselt op de E313 nog steeds tussen de Senderlo en Beringen. 10 minuten bijtellen. Richting Antwerpen op de E17, daar verlies je 9 minuten tussen Kruijbeek en Antwerpen-West. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst 6 minuten. Dan de Antwerpse ring richting Nederland. 9 minuten bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En 6 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En op de Brusselse buitenring verlies je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem nog 7 minuten. Mocht je nog ergens anders in de file staan, normaal gezien niet meer verliestijd dan 5 minuten.
1: Jan Thans.

0: In Zweden kunnen ze muziek maken. Dat hebben we intussen al vaak genoeg mogen ervaren. Het is ook maar een kleine stap van ABBA naar Alesso, toch? Samen met Nate Smith hoorde je I Like It. Goeie zomervibes, hoe dan ook op deze zondag bij Q. Maroon 5 en Christina Aguilera die fluiten jou samen door de dag. Ik heb ook wat country van Ella Langley. En dit is Bruno Mars.
1: Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister vanaf morgen elke ochtend naar Robbe Petit Jean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds better with you.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week en altijd opzichtbaar.

0: opschrijf. Choose in Texas van Ella Langley. Heb je ooit naar The Office gekeken? Als het antwoord nee is, dan kunnen we geen vrienden zijn. Je kan natuurlijk nog altijd beginnen, dan is dat ook in orde. Maar die serie is zo grappig en ik vind het ook heerlijk als mensen daaruit quoten.
1: That's what she said.
0: De beste afleveringen zijn natuurlijk die met Michael Scott. En die is vandaag jarig. Ja, niet het personage, maar wel de acteur Steve Carell. Die trouwens ook in The Morning Show zat. Nog een fantastische serie. Kan eigenlijk blijven tips geven. Maar goed, 64 wordt hij vandaag. Proficiat aan Steve Carell. Nu bij Q, The Weeknd. In het weekend. Dit is Blinding Lights.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Het nieuws krijg je van Thomas.
1: Goedemiddag. In Oostende is afgelopen nacht een huis beschoten. Volgens HLN meerdere keren en zaten er kogelinslagen in een van de ramen. Er vielen geen gewonden. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is, waarom en wie erachter zit. Het parket onderzoekt de zaak. In Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeluk met een paardenkoets. Dat bevestigt de politie. De koets raakte van de weg af en knalde aan een hoge snelheid tegen een boom. 12 anderen raakten gewond, onder hen 2 zwaar gewonden. In Grobbendonk in de Kempen wordt op dit moment het Belgisch kampioenschap Gravel gereden. Dat is op grind, zand en door bossen en zo. Topfavoriet is Wout van Aert. Die is zich nu volop aan het voorbereiden op de Ronde van Spanje, maar wilde deze koers per se rijden.
2: Twee redenen, omdat ik gravelwedstrijden heel leuk vind en omdat het 5 kilometer van mijn deur is. Dus die combinatie maakt het wel makkelijk om in plaats van nog een zwaar training te doen, deze wedstrijd erbij te nemen.
0: De Vuelta begint volgend weekend in Monaco. En in ons voetbal spelen Beveren en Anderlecht op dit moment tegen elkaar. Halfweg de tweede helft staat het daar 1-0 voor Beveren dus. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Het blijft zo goed als droog bij maxima rond een graad of 26. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met kans op een bui en 24 graden.
3: Dankjewel.
4: 4 files nog op onze Vlaamse snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Richting Antwerpen op de E17 tussen Kruijbeek en Antwerpen-West 11 minuten bijtellen. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst 6 minuten. Dan de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem daar verlies je 7 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
5: Jan Tans.
4: Afgelopen woensdag was Milk Inc. hier op bezoek. Hun hit Medicine komt eraan. Na Post Malone en Morgan Wallen, I Had Some Help.

dat muziek helend kan werken. Music is my medicine van Milk Inc. Ja, tegen een kater werkt het bijvoorbeeld ook, maar je moet hem dan vooral heel stil zetten. Geweldige schijfvel en hoog in de Q top 40 terecht. Hoe gaat het met Jelly Roll? Zeer goed. I'm good, draai ik zo naast Stroma.

0: hete zand. Heel even aarzelt hij. Maar dan slaat hij genadeloos toe.
1: Mag ik even iets vragen? Van waar heb je dat strandlaken?
0: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een strandlaken onweerstaanbaar is. Q-music. Surf naar Q-music.be. Q.
2: Sounds better with you.
1: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
2: Maximum Summer.

0: Hoe zou het nog zijn met banners? Ik denk goed, Michael Nelson, zo heet hij, die maakt nog altijd actief muziek en brengt van alles uit. Maar helaas komt hij daar niet meer vaak mee tot over het kanaal bij ons. Het is nogthans niet ver. Wel heerlijk, vrolijk nummer, die Someone to You. De hoogste nieuwkomer in de Q-top 40 nu.
1: Deze hit is nieuw.
0: En ook een nieuwkomer in de playlist, die is van K.

Ik denk dat Calvin Harris dacht, dit nummer moet ik maken voor het Q Beach House. Dat past toch echt perfect bij een beachbar in Oostende. Blessings bij Q Music. Nu een heerlijke throwback naar lang geleden. Ik ga niet zeggen uit welk jaar. Dit is Atomic Kitten en Hole Again.

0: Love on Hold van Lucas en Steve. Het is bijna 4:01. Er staan nog 3 files waar je wat tijd verliest op onze Vlaamse snelwegen. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Verlies je 9 minuten. Dan de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anne en Linkeroever en Antwerpen-West. 7 minuten erbij tellen. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar verlies je op dit moment 6 minuten. Maar mocht je nog ergens anders in de file staan, dan verlies je normaal gezien niet meer dan 5 minuten.
1: Jan Tans.

ik vind het persoonlijk wel leuk hoor. Zo wat nieuwe soul stemmen. Zo heb je bijvoorbeeld Sienna Spyro. En ook zeker deze Olivia Dean. Zet dat op bij een dinner met kaarslicht. Gezelliger gaat het niet worden. Man I Need kreeg je in het weekend van de Maximum Hits bij Q. Een absolute banger uit 1985 zometeen. Topmuziek gemaakt toen. Philip Bailey en Phil Collins met Easy Lover. Eerste geweldige zanger van nu. Dit

0: Rumours van Thomas Gray. Gisteravond stond Pommelien Thijs op het Rijversfestival. Vandaag heeft ze een dagje congé en dat is haar zeer hard gegund. Wat een zotte periode heeft zij al achter de rug. Bij ons op de radio heeft ze gelukkig nooit vakantie. Dit is Rob of Eronder.
1: Ik was het deze week op het internet. Niet dat ik het wou. Normaal geloof ik

0: Lost Frequencies en Live It All. Het is 7:07 en zometeen op Q een independent man.
1: Oh, toch?
2: Ja, wow, independent.
0: Ja, die uitleg krijg je straks dan wel. Nu de independent women van Destiny's Child. Charlie's Angels, come on. Come on. Bring it, bring it.

0: Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: Vier uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Thomas.
3: Goedemiddag. Een zwaar ongeval met een e-step in Genk in Limburg. Een man van 40 raakte levensgevaarlijk gewond. Hij stond achterop op de step terwijl iemand anders aan het rijden was. De bestuurder zelf, die raakte lichtgewond. Hij testte positief op alcohol. Met twee op zo'n elektrische step staan is bij wet verboden. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. De Amerikaan Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij kwam vandaag als tweede over de finish in de slotetappe en dat was voldoende om zijn eindzege veilig te stellen. De rit vandaag werd gewonnen door de Italiaan Alessandro Fancellu, die eindigde tweede in het algemene klassement. Domenico Pozzovivo, een andere Italiaan, die werd derde. En na de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan, want Anderlecht heeft verloren op het veld van Bever. Het werd 1-0. Het is nog maar de eerste nederlaag voor Anderlecht onder hun nieuwe coach, de Portugees Vitor Bruno. Anderlecht pakt zo 3-6, net als Bever trouwens. En rond deze tijd start ook de match La Louvière à Gent. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Het blijft zo goed als droog bij maxima rond een graad of 26. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met kans op een bui en 24 graden.
2: Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Daar verlies je 9 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 8 minuten komen er daarbij. En op de Brusselse ring op de buitenring staat er ook nog een file. Je verliest 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Vincent van Geel.
2: Hoe ga je op vakantie zonder dat je iets moet betalen? Het kan en ik vertel je het geheim. Zometeen na.

Bella Lefty met Boston. Boston, dat is een stad in de Verenigde Staten, dichtbij New York. Het is daar ongeveer hetzelfde weer als bij ons. 26 graden, een beetje bewolkt. Ja, bij ons is het gedaan met het mooie weer. Hè. Dus tijd om op vakantie te vertrekken, naar Spanje bijvoorbeeld. En dat kan op onze kosten. Ik zal je zo meteen vertellen hoe dat kan.

0: guestlist van Shakira in Madrid. Als je graag naar Shakira wil gaan kijken in Madrid op onze kosten, vlucht en hotel inbegrepen, dan luister je morgenochtend naar Robbe in de ochtendshow van Q-Music.
1: Hey Vincent.
0: Ja, wat is er?
1: Wanneer draait je nog eens dat liedje van Despacito?
0: Oh. Kijk, dat vind ik dus een heel goed idee. De zon is er wat minder vaak, de lucht is eerder grijs dan blauw. Het is gemakkelijk 10 graden minder warm, maar op de radio schijnt de zon. Dus zometeen Despacito, dat is beloofd.

Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister vanaf morgen elke ochtend naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q.

0: Despacito.
1: Oi, oi, oi, oi. Deze wordt volgend jaar alweer 10 jaar oud. Despacito, Luis Fonsi en Daddy Yankee. En je hoeft niet uit het zuiden te komen om een zomerhit te scoren.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
1: Want deze gasten komen uit Noorwegen. De Bausa, nieuwe single, Lose My

0: Alle van de bouwzaal stonden eind juli op het podium van het Q Beach House. En er komt nog één Sunset Concert aan, dat weet je, op donderdag 27 augustus. En wie er dan komt optreden, vertellen we over een paar dagen. En nu woensdag komt Berre in de namiddag om 5 uur voor een miniconcert. Dit is een Berre.
1: Q Music. I don't know.

0: Sia, Unstoppable. Je bent niet te stoppen. Behalve als je in de file staat, uiteraard. Er staan 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je 9 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen moet je file rijden op de E17 tussen Kruikbeke en Antwerpen-West. Daar verlies je 6 minuten. En op de E34 tussen Polderken en Koning Albertlaan 5 minuten erbij. Richting de grens met Frankrijk staat er een file op de E40 tussen Gistel en Jabbeke. Daar verlies je 5 minuten. En ook nog eens 5 minuten op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Vincent van Geel.

Sheeran. Als je op dit moment naar de radio aan het luisteren bent en je bent 16 jaar. Hallo, ik heb het tegen jou. Wat ben je aan het doen, 16-jarige? Hallo, ben je een wereldhit aan het scoren? Dacht het niet, hè? Freya Sky is dat wel aan het doen. Ze wordt pas in oktober 17 jaar en dit is haar wereldhit. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

doen het zoals ze dat doen op Discovery Channel. Misschien een doetip voor vanavond, om de week in schoonheid af te sluiten. Maar voor het zover is, misschien nog onderweg naar huis van de kust bijvoorbeeld, of een andere plek. En dan krijg je nog een tip van deze twee heren. Drive safe.

dat de kerstversiering nu al te koop is in de tuincentra. Lisbeth uit Moordmeerbeek die zegt in de Q-app dat zij haar kerstboom al gaat zetten op 1 oktober. Ja, you do you, Lisbeth. Ik heb trouwens gelezen, de trend voor kerstmis 2026 is grootmoeder, maar dan chic. Dus decoratie zoals je grootouders dat vroeger deden, maar dan chiquer. Lijkt me wel gezellig, over een maand

0: Q Music.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
0: Q sounds better with you.
2: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Q. 1 over 5, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Thomas.
4: Goedemiddag. Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen Gravel. Hij finishte in zijn eigen grobbendonk. In de Kempen is dat voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Soete en van Aert leken samen richting de finish te gaan. Tot een paar kilometer voor de meet, toen wilde van Aert zijn lichaam niet meer mee. Er reed Soete weg. Bij de vrouwen won Nathalie Becks. De hinder van de natuurbrand in de Hoge Venen breidt uit. Er is nu al een brandgeur waarneembaar in de provincie Luxemburg, op zo'n 80 kilometer van de brandhaard. In sommige gebieden werd ook een B-alert uitgestuurd om ramen en deuren te sluiten. Collega Jeroen van der Aura is in de regio en draagt een mondmasker.
5: Hier hangt echt een penetrante brandgeur. De rook die ruik je echt goed. Doet pijn aan de ogen. Het pikt. Het lijkt eigenlijk alsof je naast een kampvuur zit en de wind staat slecht en de rook waait allemaal jouw richting uit. Zo voelt het hier op dit moment. Je wordt ook wat kortademig als je dat masker niet aan hebt.
2: Intussen lijkt het vuur niet meer uit te breiden, maar de situatie verandert daar heel snel. Niet alleen bij ons is er hinder door die brand, ook in Frankrijk. In het departement Moselle in het noordoosten is zelfs de alarmprocedure voor luchtvervuiling in gang gezet. Concreet wil dat zeggen dat inwoners tijdelijk geen vuurwerk mogen afsteken en dat alle werkzaamheden waarbij stof gemaakt wordt enkel nog mogen gebeuren als er water opgesproeid wordt. De Amerikaan Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij kwam vandaag als tweede over de finish in de slotetappe en dat was voldoende om zijn eindzege veilig te stellen. De rit vandaag werd gewonnen door de Italiaan Alessandro Fancello, die eindigde tweede in het algemene klassement, en Domenico Pozzovivo, een andere Italiaan, die werd derde. En in ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 verloren van Beveren. Het is de eerste nederlaag voor Anderlecht onder hun nieuwe trainer, de Portugees Vitor Bruno. Volgens Anderlecht-speler Enrique Ansana was de ploeg gewoon niet goed genoeg.
6: Teleurgesteld natuurlijk, want je komt hier naartoe om te winnen natuurlijk. En dan, als dat niet lukt, dan baal je daar verschrikkelijk van. Ik denk dat we ook wel slordig waren. Uiteindelijk denk ik ook van, je moet gewoon je kansen afmaken. En een beetje gewoon volle bak de hele wedstrijd doorgaan. Dat we dat gewoon niet goed gedaan hebben.
2: Anderlecht pakt zo 3 opzet, net als Beveren. En op dit moment spelen La Louvière en Agent tegen elkaar. Aan het begin van de tweede helft staat het daar 1-1 gelijk. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Het blijft zo goed als droog bij maximaal rond een graad of 26. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met kans op een bui en 24 graden.
3: Er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar verlies je een kwartier. Richting Gent op de E40 moet je file rijden tussen Brugge en Oostkamp. Daar verlies je 9 minuten. En ook nog eens 7 minuten tussen Beernum en Aalter. Richting Antwerpen dan E17 tussen Kruibeek en Antwerpen-West komen er 6 minuten bij. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst 5 minuten. En op de E34 tussen Polen en Koning Albertlaan ook 5 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Vincent van Geel.
3: Ik kreeg deze morgen een pushmelding van Instagram en ik kon mijn ogen niet geloven. Ik vertel zo meteen.

0: deze morgen was ik gewoon wat aan het doomscrollen op mijn telefoon en plots, poef pardoes, kreeg ik een pushmelding van Instagram. Laurens van Geel volgt je nu. Hoezo Laurens van Geel volgt mij nu? Je moet weten, Laurens van Geel, dat is mijn broer, bleek dat hij mij nog niet volgde op Instagram. Vond ik heel erg. Want dat is nu toch wel basisbeleefdheid. Familieleden, die volg je toch sowieso.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Berichten in de Q-app van zussen die elkaar niet volgen op Instagram wegens te veel. En Isabeau uit Oudenaarde zegt, ik volg mijn ouders niet. Nee, dat snap ik. Ik wel. Maar je moet hun berichten uitschakelen. Dan zie je niks van wat ze posten. Dat is beter.

0: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Q Music, maximum hits.

0: het daarnet over mijn broer. Die is op dit moment op vakantie in de Hoge Venen. Ja, vakantie in eigen land, dacht hij. Maar als er momenteel één plek is waar je niet wil zijn in België, dan zijn het wel de Hoge Venen. Je hoorde het daarnet al in ons nieuws en je hebt ongetwijfeld ook al de beelden gezien de voorbije dagen van die bosbranden. Het is vreselijk wat daar gebeurt. Het is een warme zomer, maar ook een heel erg droge.
1: Will you

1 over half 6. Een heel erg goedemiddag. Er staan 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file, die staat richting Gent op de E40. Daar komt er een kwartier bij tussen Brugge en Aalter. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 12 minuten tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen staan er 3 files op de E34 tussen Polderken en Koning Albertlaan. Daar komen er 8 minuten bij. Op de E17 tussen Kruibeek en Antwerpen-West 6 minuten. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst 5 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: genadeloos toe.
1: Oh my god, dat is een berenmooi petje. Waar heb je dat gekocht?
0: De Q Webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een keit of petteke onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: En of er vanavond bij VTM goed gelachen wordt in Eenmaal Andermaal. En bij VTM 2 krijgen de dino's het op hun voorhistorische heupen in The Last World Jurassic Park. Vanavond bij VTM en VTM 2. Maximum. Summer. Yeah. Q.

topschijf van deze week is Choosing Texas van Ella Langley. Als je man ooit in contact zou komen met een vrouw uit Texas, dan moet je pas echt beginnen oppassen. Want vrouwen uit Texas, dat is blijkbaar een ander paar mouwen. Ik vraag me af of België ook zo'n plek heeft, zoals Texas in de VS. Dat de vrouwen uit pakweg Limburg niet altijd te vertrouwen zijn, wegens te mooi en Limburg te tof. Choose in Limburg. In Limburg, alleen maar pretty shining people, hoor.

Goedemiddag, je luistert naar Q Music. Dankjewel om de radio aan te zetten. Ik ben Vincent van Geel, aangenaam. En je hoort de komende minuten een XQ topschijf van Louis Capaldi. Een classic van de Simple Minds uit 1985. En nu een Q Top 40 hit, Just a Little. Next.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. With
1: you. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Q. 6 uur, goedenavond. Het nieuws krijg je van Thomas.
3: Goedenavond.
2: De hinder van de natuurbrand in de Hoge Venen breidt uit. Er is nu al een brandgeur waarneembaar in de provincie Luxemburg op zo'n 80 kilometer van de brandhaard. In sommige gebieden werd ook een bee-alert uitgestuurd om ramen en deuren te sluiten. Collega Jeroen van der Aura is in de regio en moet een mondmasker dragen.
4: Hier hangt echt een penetrante brandgeur. De rook die ruik je echt goed. Het doet pijn aan de ogen, het pikt. Het lijkt eigenlijk alsof je naast een kampvuur zit en de wind staat slecht en de rook waait allemaal jouw richting uit. Zo voelt het hier op dit moment. Je wordt ook wat kortademig als je dat masker niet aan hebt.
2: Intussen lijkt het vuur niet meer uit te breiden, maar de situatie verandert daar heel snel. Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Hij finishte in zijn eigen grobbendonk in de Kempen, is dat voor zijn goede vriend Wout van Aert en Witse Meeuwse.
5: Ik ben overgeschakeld echt naar volledige gravelrenner, dus ja, ik rij eigenlijk overwegend gravelwedstrijden in de zomer en dan een heel jaar met die trui rondrijden, dat gaat wel echt heel speciaal zijn. Ik denk morgen wel een klein katerke.
2: Soete en Van Aert leken samen richting de finish te gaan tot Van Aert een paar kilometer voor de meet last kreeg van krampen in zijn been.
6: Ik denk dat ik mezelf wel moeilijk had gemaakt met eerst die groep vandaan ver te laten wegrijden. Dus dat oversteken kost al veel krachten. En in de laatste ronde slaagden we er dan in om met 2 voorop te komen. Toen was ik eigenlijk zo enthousiast om die ontsnapping te laten doen slagen. Ik ook al een merendeel van het werk gedaan had. En toen ging plots het licht uit, dus moest ik daar laten gaan.
2: Bij de vrouwen won Nathalie Becks. Intussen heeft de stad Turnhout ook in de Kempen laten weten dat het het WK Gravel wil organiseren in 2030. Dat bevestigt de organisator Golazo. Het zou de tweede Belgische stad zijn die dat WK kan organiseren. Leuven deed het in 2024 en dit jaar zal het plaatsvinden in Australië. In het najaar weten we of Turnhout dat WK ook effectief binnenhaalt. En in ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 verloren van Beveren. Het is de eerste nederlaag voor Anderlecht onder hun nieuwe trainer, de Portugees Vitor Bruno. Volgens Anderlecht-speler Enrique Ansana was de ploeg gewoon niet goed genoeg.
7: Teleurgesteld natuurlijk, want je komt hier naartoe om te winnen natuurlijk. En dan, als dat niet lukt, dan baal je daar verschrikkelijk van. Ik denk dat we ook wel slordig waren. Uiteindelijk denk ik ook van, je moet gewoon je kansen afmaken. En weet je, gewoon volle bak de hele wedstrijd doorgaan. Ik denk dat we dat gewoon niet goed gedaan hebben.
2: Anderlecht pakt zo 3-6, net als Beveren. En de match tussen La Louvière en A-Gent is ook net afgelopen. Gent heeft die met 1-2 gewonnen. We krijgen een zonnige en heldere avond. Tegen vannacht komen er meer wolken opzetten. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23.
8: Er staan 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Gent op de E40. Je verliest er een kwartier tussen Brugge en Nevelen. Antwerpse ring moet je file rijden richting Nederland. Verlies je ook een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen file rijden op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West. 7 minuten extra daar. En op de E34 tussen Polderken en Koning Albertlaan ook 7 minuten. Brusselse ring, buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegen. Daar komen er 6 minuten bij. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Vincent van Geel.
8: Liedjesteksten in het Nederlands bevatten soms pure poëzie. Zometeen Aaron Blomaert en Zoe Levi.

Vandaag is de laatste dag van het Rijversfestival in Lievegem in Oost-Vlaanderen. En Aaron Blommaert treedt erop om 7 uur, dus over een klein uurtje. Tranen van goud hoorde je bij Q-Music. Ik vind dit een hele mooie zin in dat liedje. Ik haat de kalender, want hij brengt me steeds verder van jou. Vind ik pure poëzie. Mag voor mij echt in de geschiedenisboeken bij prachtige Nederlandse liedjesteksten. Want in het Nederlands goede teksten schrijven, dat is moeilijk. In het Engels maakt dat allemaal niet zoveel uit. Deze bijvoorbeeld, als je dat zou vertalen. Hij drinkt een whisky, hij drinkt een vodka, hij drinkt een pils, hij drinkt een cider. Ja, maar jongens, maar zo kan ik het ook, hoor.

zei het daarnet al, vandaag laatste dag van het Rijvers Festival in Liebegem. En naast Aaron Blommaert vind je daar vanavond ook nog Suzanne en Freek, Ruben van Gucht, DJ Licious en Erik van Looy zat daar deze naam.

0: van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister vanaf morgen elke ochtend naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds better with you. Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Knaldi! Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

0: kiss down the road.
1: Eva uit Zwijndrecht zegt in de Q-app dat ze op dit moment nog in Parijs is, in Disneyland. Maar morgen komt ze naar het Q-Beach House. Ah, dat is goed, hè, want dan zien we elkaar. Hè. Ik ben hier morgen tussen 1 en 4 in de namiddag. Pink is op dit moment niet op tour. Ik vertel je zo meteen waar ze dan wel mee bezig is.

en Fucking Perfect, een hit uit 2011, hetzelfde jaar waarin Pink mama is geworden en daar praat ze graag over. Over een maand gaat ze in Amerika praten over opvoeden. Hoe je een schermverslaving bij je kinderen vermijdt, hoe je omgaat met hun angsten en hoe je kinderen kan leren omgaan met AI. Ja, ik heb zelf geen kinderen, maar ik kan me voorstellen dat opvoeden anno 2026 helemaal anders is dan pakweg 30 jaar geleden. En misschien ook wel voor een groot stuk anders dan 5 jaar geleden, want AI is inderdaad even niet zo makkelijk uit te leggen.

0: Calvin Harris en Rag & Bone Man Lovers in a Past Life. Onderweg bij Q, Shakira met Die Die, haar tweede nummer 1 hit dit jaar. Maar die is goed bezig, hè. En jij bent misschien ook wel onderweg. Als je in de file staat, heel veel sterkte. Er staan 3 files op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Gent op de E40 tussen Oostkamp en Nevelen. Daar verlies je een kwartier. Op de Antwerpse ring moet je aanschuiven richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 11 minuten erbij. En richting Antwerpen op de E34 tussen Polderken en Koning-Albertlaan verlies je 7 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Vincent van Geel.

weken op nummer 1 in de Q-top 40. Je kan dus nu al wel besluiten dat Die Die van Shakira de zomerhit van 2026 is. Je kan haar trouwens live aan het werk zien. Luister vanaf morgen naar Robbe in de ochtendshow van Q. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira in Madrid. Ze treedt daarop in september en jij kan er dus bij zijn. En we regelen ook nog de vlucht en het hotel. Dus vanaf morgenochtend maak je daar

0: Zometeen een nationaal meezingmoment. Waar je ook bent of wat je ook aan het doen bent, laat even alles vallen. Want Vonken en Vuur komt eraan van Clouseau. Dus we beginnen met Even leek ik niet te leven.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Clouseau hoor je zo meteen na Teddy Swims. Nieuwe single heet Break Up in Reverse en hoor je nu bij Q.

Country Music. Dit jaar is het exact 20 jaar geleden dat we Vonken en Vuur voor de allereerste keer hebben gehoord. Een hit uit 2006, ondertussen een Clouseau Classic. En 20 jaar geleden, dat betekent dat Koen op dat moment 38 was. Even oud als ik nu ben. Dat is...

0: 7 uur. Goedenavond, het nieuws krijg je van Thomas.
1: Goedenavond.
0: Al maar minder vrouwen willen eicellen doneren, dat merken gespecialiseerde centra. Dat is een groot probleem voor vrouwen die wel kinderen willen, maar dat niet zelf kunnen. Bij het UZ Brussel is het aantal donoren dit jaar met de helft gedaald.
2: Als je 2025 en 2026 met elkaar vergelijkt, komen wij toch van een 180 aanmeldingen naar 80, 90 dit jaar. Belangrijk daarvan is om te weten dat niet iedereen weerhouden wordt. 2025 hadden wij nog een 42 nieuwe vrouwen die eicellen doneerden. Nu dit jaar, we zijn nog maar in de zomer, maar zijn het er maar 6.
0: Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Hij finishte in zijn eigen grobbendonk, in de Kempen is dat, voor zijn goede vriend Wout van Aert en Witse Meeuwse.
3: Ik ben overgeschakeld echt naar volledige gravelrenner, dus ja, ik rij eigenlijk overwegend gravelwedstrijden in de zomer en dan een heel jaar met die trui rondrijden, dat gaat wel echt heel speciaal zijn. Ik denk morgen wel een klein katerje.
0: Soete en Van Aert leken samen richting de finish te gaan, tot Van Aert een paar kilometer voor de meet last kreeg van krampen in zijn benen. Bij de vrouwen won Nathalie Becks. En naar onze voetbalcompetitie dan. Gent heeft met 1-2 gewonnen op het veld van La Louvière en pakt zo 6-6. Dat betekent dat het nu op kop van het klassement staat, samen met Antwerpen en Club Brugge. Eerder vanavond won Anderlecht ook met 1-0 van Beveren. En op dit moment spelen ook KV Mechelen en Standaard tegen elkaar. Daar staat het een kwartier voor de rust 0-2 in het voordeel van Standaard dus. We krijgen een zonnige en heldere avond. Tegen vannacht komen er meer wolken opzetten. Het koelt af tot een graad of 16. En morgen dan start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23.
4: Er staan momenteel nog 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen met de langste. Die staat momenteel op de E40 richting Gent. Daar moet je een klein kwartier bij tellen tussen Beernem en Nevelen. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland liever is het ook het kleine 10 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En uiteindelijk op de E17 richting Antwerpen moet je nog eens 5 minuutjes bijtellen tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten.
5: Q Beach House, Karin Kiriambico.
4: Vanaf morgen hoor je Martin Garrix opnieuw in de Repeat of Niet met U2, maar nu eerst met Ed Sheeran en Repeat It.

Howdy en welkom bij de zondagavond van Q. Misschien wel de laatste goede warme zondag van de zomer, want het weer ziet er de komende dagen niet echt fantastisch uit. Een stuk minder gezellig zelfs, maar hier... Daarentegen is het elke dag gezellig. Weer of geen weer, de zomer wordt volop gevierd. En ook vandaag doen we dat helemaal opnieuw. Jij, ik en artiesten als Marshmallow, DJ-licious, Topic, Another en zelfs Henri PFR. En die laatste krijg je nu ook meteen te horen. Henri PFR met zijn laatste zomerhit, Sola Sola.

0: twice.
1: En ondertussen wachten velen onder ons nog op de comeback van Shaboozey naar België.
0: Time flies, so don't blink.
1: Want vorig jaar cancelde hij zowel Werchter als Pinkpop. En misschien stond jij net als ik te popelen om hem live te zien spelen en ongegeneerd te linedansen. Ha. Kijk, ik zag het al helemaal voor mij, dus Shaboozey, als je meeluistert, time to come back to Belgium. En volgende week kan je wel op een ander nieuw talent rekenen, want binnen exact 7 dagen... speelt Summer op de mainstage van Pukkelpop en zometeen ook al door jouw speakers naar DJ Licious en Milo met Forever Young.

speelde vandaag nog een show in Finland. En kan nu genieten van 3 dagen rust. Voor je opnieuw in actie schiet in Zwitserland. Samber met zijn 2e hit in de Q Top 40. Home Wrecker. En luisteraar Ezra heeft laten weten dat onze Q-luchtballon zometeen zal opstijgen in Deinze. Dus als je uit de regio bent, hou zeker de lucht in de gaten en stuur gerust een berichtje in de Q-app als je ons zometeen spot.

Als je goede Afro House wil, dan weet je dat je altijd op Topic kan rekenen. Nu met Nico Santos en Bari. Het is ondertussen precies 7:30 geworden en er staan nog 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat momenteel nog altijd op de E40 richting Gent. Daar moet je een kleine 10 minuten bijtellen tussen Beernem en Aalter. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een 5-tal minuutjes tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, verlies je daar gelukkig.

Morgen zijn we maandag. En voor jou betekent dat waarschijnlijk ook een back to work. Maar aan ons beach house is maandag sportdag. Met deze keer een heel special guest. En wie die man is en vooral wat die komt doen, vertel ik jou na de nieuwste van Marshmello en Kelsey Ballerini. Dit is Another Drink.

of ook wel Riri met Rude Boy bij Q. Als je morgen van plan bent naar het beachhouse te komen, ja, dan neem je best een extra handdoek mee, want Vincent van Geel zal jou aan het werk zetten. Want elke maandag voormiddag gaat er aan ons beachhouse een sportactiviteit door. En ook morgen is dat dus het geval, met morgen op de planning Body Attack. Dat is een soort cardiotraining op muziek met bewegingen. Pas op, heel simpele bewegingen, maar toch, ja, je zal ervan zweten, denk ik. En onze Vincent van Geel zal daar dus ook bij zijn. Dus als je de week morgen met een knal wil beginnen, schrijf je dan nog snel in via de Q-app of qmusic.be. En je ziet Vlaamse artiesten trouwens steeds vaker met Nederlanders samenwerken. En zometeen krijg je een van die internationale collabs. Na Judith en I'd Love to Be

Zoals je ondertussen wel weet, is het dit weekend volop feest op het strand van de Zeebrugge voor Weekend Dance Festival. En deze mannen zijn zo net aan een set van 2,5 uur begonnen. Another, die je nu hoort met 50.

And never forget you, never regret you, whatever. Elke woensdag ontvangen we in ons Beach House een Vlaamse artiest om een klapje mee te slaan, wat content mee op te nemen en natuurlijk komen die ook een paar nummers voor ons brengen. En wie je woensdag kan spotten, ontdek je na 8 en na Benson Boone.

0: uur goedenavond het nieuws krijgen van Thomas.
1: Een goede avond. Al maar minder vrouwen willen eicellen doneren. Dat merken gespecialiseerde centra en dat is een groot probleem voor vrouwen die wel kinderen willen, maar dat niet zelf kunnen. Bij het UZ Brussel is het aantal donoren dit jaar met de helft gedaald.
2: Als je 2025 en 2026 met elkaar vergelijkt, komen wij toch van een 180 aanmeldingen naar 80, 90 dit jaar. Belangrijk daarvan is om te weten dat niet iedereen weerhouden wordt. 2025 hadden wij nog een 42 nieuwe vrouwen die eicellen doneerden. Nu dit jaar, we zijn nog maar in de zomer, maar zijn het er maar 6.
0: Onze Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben hun openingswedstrijd tijdens het WK overtuigend gewonnen. Ze klopten Nieuw-Zeeland met 5-2. De Panthers hopen op een eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. De laatste dateert alweer van 1978. Op het vorige WK werden ze zesde. Geen nieuwe medailles op het EK zwemmen in Parijs. Een overzicht. Luca Envaux greep net naast het podium met 700ste verschil, maar hij eindigde vierde op de 400 meter vrije slag. Naar de vrouwen dan, daar zwom Sarah Dumont de 400 meter vrije slag. Ze werd zevende. En op de 200 meter vlinderslag werd ze achtste en dus ook laatste. En ook Florine Gaspard bengelde onderaan de resultaten. In de halve finale van de, of in de finale liever, van de 50 meter schoolslag eindigde ze zevende. Het EK zwemmen zit er zo op voor onze landgenoten. We klokken af op 4 Belgische medailles. En er wordt ook gevoetbald, speeldag 2 van onze competitie, met op dit moment 2 matchen die bezig zijn. Mechelen en Standaard, daar zijn ze 70 minuten aan het spelen intussen. En staat het 1-3 in het voordeel van Standaard. En ook Lommel en Charleroi, die zijn net de rust ingegaan. 0-0 staat het daar voorlopig. Helder, maar er komen wolken op. Het koelt af tot een graad of 16. En morgen regenachtig en bewolkt bij een graad of 23.
3: Er staat nog 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En die staat op de Brusselse binnenring momenteel. Daar verlies je 6 minuten tussen Zelk en Jette door een defect voertuig. Maar gelukkig verlies je nergens anders meer dan 5 minuten.
4: Karim Kiriambico.
3: Hoog bezoek in onze studio woensdag. En die jongeman hoor je na een van mijn favoriete zomerplaten van Wiz DMC.

Better Back You met Yesterday, Today en Tomorrow. En binnen 3 dagen komt hij eens langs in onze studio bij Jore en Naomi en geeft hij ook een mini optreden op ons podium rond zo, laat ons zeggen, 4:30 ongeveer. Dus zet het zeker in je agenda als je Berre nog eens van dichtbij wil bewonderen of gewoon gezellig wil komen meezingen hier aan ons Beach House. En over meezingen gesproken, stel je eens voor dat je een weddenschap verliest en plots moet optreden voor zo'n 100 mensen. Dat is wat Jore Linssen morgen te wachten staat. En daar vertel ik je zometeen alles over na Kelly Clarkson.

voor een publiek staan. Ja, brengt toch de nodige zenuwen met zich mee. En dat is ook zeker niet voor iedereen weggelegd. Maar is het iets voor Q-DJ Joren Linssen? Ja, dat zal hij morgen zelf ontdekken. Want Joren en Naomi hebben sinds deze week een nieuw spel in de avondshow, namelijk Kop of Munt. En elke worp hangt dus vast aan een bepaalde challenge. En de challenge die Joren morgen moet uitvoeren... Joren moet de opwarmingsact van Camille spelen in Circus Camille iets verder op het klein strand van Oostende. Dus voor alle mama, papa's en kindjes die daar absoluut niet zijn om Joren Linssen te zien. Heel benieuwd ja, hoe dat zal aflopen. Dus luister morgen zeker naar Joren en Naomi vanaf 4 uur als je wil weten hoe goed of hoe slecht het is afgelopen. Maar Joren, als je meeluistert, you got it.

0: land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister vanaf morgen elke ochtend naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds better with you.
1: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
2: Yo, dit is Oscar Wolf en dit is mijn single horror.

Oscar Animal en Warrior. Het WK-lied van de Rode Duivels in 2022. Maar ik speel het vandaag voor alle Belgische atleten die ons representen op het EK zwemmen, EK atletiek en natuurlijk ook op het WK hockey. Een dikke shout-out naar jullie allemaal. En nu hopen dat we die medailles toch binnenslepen, hè? En zonder te veel blessures thuiskomen natuurlijk. En anders

Damiano David en Born With A Broken Heart. Het is ondertussen 8:30 geworden en alle problemen op onze snelwegen zijn ook opgelost. Maar ik vertelde net, of een uurtje geleden liever, dat onze Q-luchtballon ging opstijgen in Deinze. Maar dan kreeg ik te horen dat er problemen waren en ik dacht, oh nee, het is zover, onze ballon is er geweest, maar thank God, alles is goed gekomen. En die is nu toch net opgestegen in Deinze, laten ze weten via de Q-app. Dus nogmaals, als je ons zo meteen ziet voorbij vliegen, laat het ze zeker weten in de Q-app. En zwaai eens mooi naar onze collega's daar hoog in de lucht. Q-app.

zal zijn stem weer moeten laten horen. Pas op. Als je dat wil tenminste, hè. Want je hoorde voor deze Stay High Cameron Withcombe met Kingdom of Fear. Die is dankzij jou deze week de sterkste stijger in de Q-top 40. 12 plaatsen is die dankzij jouw hartjes kunnen klimmen in die lijst. Maar zometeen het tegenovergestelde. Want de diepste daler komt eraan. 16 plaatsen moest Bruno Mars deze week afstaan. Dus als je hem nog iets langer in de Q-top 40 wil houden, zal je hem hartjes moeten geven in de Q-app. En dat kan je zometeen na Taylor Swift. Q-app.

0: Bruno Mars en I just might. En weet je wat ik ook zou durven?
1: Oh, I just might.
0: I just might play de nieuwe Q-topschijf voor jou. Ik zou liegen als ik zeg dat de nieuwste van Ella Langley, of dat het haar nieuwste hit is liever, want ondertussen is die wel al een paar maanden uit, maar ja, wij Europese hebben soms wat extra tijd nodig. En deze week's Q-topschijf is daar het levende bewijs van. Maar trust me, het is een banger en dat zal je snel genoeg beseffen, want je hoort hem zometeen na deze banger van Daft Punk uit 2001 van het album Discovery. Dit is One More Time.

van het feit dat ze zeggen dat je moet dansen. Ja, kan je toch onmogelijk stilzitten bij deze Bailando van Enrique Iglesias en Sean Paul. Het is ondertussen 8:54, dus binnen zo'n 15 minuten verdwijnt de zon weer achter mij. Helemaal weg in de Noordzee. Wat op zich al een extreme vibe is, maar het kan nog beter, trust me. Pak daar een goede cocktail bij met een chille sunsetplaat en de avond kan volgens mij echt helemaal niet meer stuk. En die cocktail zou je wel zelf moeten voorzien, maar die sunsetplaat, ja, krijg je van mij cadeau. Dit is Liberal van Lost Frequencies.

0: 9 uur. Goedenavond, hier is Thomas met het nieuws.
1: Goedenavond. De Waalse regering gaat 100.000 FFP2-maskers leveren. Die zijn bedoeld om de hulpverleners in de Hoge Venen te beschermen tegen de schadelijke rook van de natuurbrand daar. Het vuur raakt intussen maar niet onder controle. Dat ziet ook collega Louise Buket, die daar is voor ons.
2: Hier achter mij woedt dat vuur. Je ziet de vlammen. En wij hebben ze in dat kwartier, 20 minuten dat we hier staan, ze echt wel zien dichterbij komen. En dat heeft alles met die wind te maken. Je ziet ook dat zij dat allemaal te voet doen. Hier zijn geen brandweerwagens, want dat gaat niet. Dat gebied is veel te hobbelig. Dus wat doen zij met van die hele lange brandweerslangen wel? Gaan zij dat vuur toch proberen te bestrijden?
1: Intussen onderzoekt het parket hoe de brand ontstaan is. Onze Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben hun openingswedstrijd tijdens het WK overtuigend gewonnen. Ze klopten Nieuw-Zeeland met 5-2. De Panthers hopen op een eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. De laatste dateert alweer uit 1978. Op het vorige WK werden ze zesde. En geen nieuwe medailles op het EK zwemmen in Parijs. Een overzicht. Luca Envaux greep net naast het podium met 700ste verschil. Hij eindigde vierde op de 400 meter vrije slag. En bij de vrouwen, daar zwom Sarah Dumont de 400 meter vrije slag. Daar werd ze zevende. En op de 200 meter vlinderslag werd ze achtste en dus ook laatste. En ook Florine Gaspard bengelde onderaan de resultaten. In de finale van de 50 meter schoolslag eindigde ze zevende. Het EK zwemmen zit er zo op voor onze landgenoten. We klokken af op 3 Belgische medailles. En naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. KV Mechelen heeft op eigen veld uiteindelijk kunnen gelijkspelen. 3-3 werd het tegen Standaard. Tot in de laatste minuten stond Mechelen achter, maar na 2 strafschoppen eindigde de match uiteindelijk dus op een gelijkspel. Lommel en Charleroi die zijn nog aan het spelen. Met nog zo'n 5 minuten te gaan staat het daar voorlopig 0-1 in het voordeel van Charleroi dus. Helder, maar er komen wolken opzetten en het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23.
0: En je verliest ook nergens meer dan 5 minuten op onze snelwegen. Let's go!
3: Karin Kiriambico.
0: Het nieuwe radioseizoen komt dichterbij en dat vieren we met een goede giveaway waar ik zo meteen alles over vertel. Na Terry Swims.

Sabrina Carpenter back you. Met taste. Heb jij altijd al een taste van Madrid willen hebben? Zo eens proeven van het leven in de Spaanse hoofdstad. Onder de Spaanse zon zo genieten van een goede paella. Zoals ze zeggen, geen paella, maar paella. Juist is juist, hè. Wel, misschien kunnen wij jou daarbij wel helpen. En hoe? Ja, dat vertel ik je zo. Na Hoobastank en The Reason. Blijft toch wel een vreemde naam om uit te spreken, zo Hoobastank. Maar die hoor je dus na Offenbach en Miles Away.

op een tripje Madrid op onze kosten. Eigenlijk heel simpel. Vanaf morgen luisteren naar Robbe Petitjean tussen 6 en 9 uur, want hij geeft een duo-ticket weg. En niet enkel voor Madrid, maar ook voor het optreden van Shakira op 18 september in Madrid. Jij maakt dus kans om naar Madrid te vliegen, daar te overnachten, een concertje mee te pikken en dat allemaal met een plus one naar jouw keuze. Helemaal gratis, dus ja, dat is nogal de moeite, hè. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.

Ton en Oliver Heldens met Turn Me On. En zoals ik al eerder zei, volgende week vindt Pukkelpop plaats. En deze mannen, ja, kunnen daar natuurlijk niet bij ontbreken. Dus als je daar bent op zondag 23 augustus, ga ze zeker eens checken. Bazaar, nu met Ooit komt er een dag. Kijk.

bij Q. It'll be alright. It'll be alright. And be alright. Het is ondertussen 9:55 geworden en everything will be alright. Ook als je momenteel in de file staat op onze snelwegen, want er staat er gelukkig maar één waar je meer dan 5 minuten verliest. En die staat op de E17 richting Gent. Daar moet je een kleine 10 minuten bijtellen tussen Beervelde en Destelbergen. Maar als je op dit moment nog op een andere plaats in de file zou staan, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten.

zo jammer dat die vrouw ermee is gestopt, hè. Of toch een break heeft genomen. Nelly Furtado en James Morrison met Broken Strings. Maar dat is natuurlijk goed nieuws voor nieuwe talenten als Stella Lefty. Iets minder concurrentie om tegen te strijden, maar zelfs dan nog. Weet ze haar weg toch te vinden in de hitlijsten en ook bij ons in onze Q-top 40, want dit is deze week jouw nummer 2.

zondag om precies te zijn. Purple Disco Machine. En In The Dark. Van maandag tot en met vrijdag ligt het lot van sommige nummers bij Q helemaal in jouw handen. Want jij kan mee beslissen of een hit mag blijven of niet in onze repeat of niet. En maandag, ja, is het de beurt liever aan deze hit. Martin Garrix met U2 en Fireflies. Je hoort ook, ja, die typische U2-gitaren, die typische U2-riff. Hij staat ondertussen al op 3 repeats, maar jij kan er daar dus morgen 4 van maken om 20:20 om precies te zijn, bij Matthias van den Bulken. En de laatste hit die jij 10 repeats gaf en dus ook deel is geworden van de Q-family, komt er zo meteen nog aan. Eerst laat ik het stuur over aan Alex Warren, die ons meeneemt op zijn avontuur in Passenger.

De nieuwste toevoeging bij Q. Kygo en Max Magnon met Take Me Back. En de kleine wijzer staat bijna op 10 ondertussen, wat betekent dat Dimitri Wouters zometeen overneemt met een nieuwe Q Summer Mix. Na Sienna Spyro en nu eerst Weedus.

0: Net geen 10 uur. Goedenavond, hier is Thomas met het nieuws.
1: Goedenavond. De Waalse regering gaat 100.000 FFP2-maskers leveren. Die zijn bedoeld om de hulpverleners in de Hoge Venen te beschermen tegen de schadelijke rook van de natuurbrand daar. Het vuur raakt intussen maar niet onder controle. Dat ziet ook collega Louise Buquet, die daar is voor ons.
2: Hier achter mij woedt dat vuur. Je ziet de vlammen. En wij hebben ze in dat kwartier, 20 minuten dat we hier staan, ze echt wel zien dichterbij komen. En dat heeft alles met die wind te maken. Je ziet ook dat zij dat allemaal te voet doen. Hier zijn geen brandweerwagens, want dat gaat niet. Dat gebied is veel te hobbelig. Dus wat doen zij met van die hele lange brandweerslangen wel? Gaan zij dat vuur toch proberen te bestrijden?
1: Intussen onderzoekt het parket hoe de brand ontstaan is. En tussen al die miserie door toch een klein lichtpuntje daar uit de Hoge Venen. Tot nu toe lijken er geen wilde dieren omgekomen te zijn door het vuur. Dat zegt de gouverneur van Luik. Vermoedelijk konden al die beesten, wilde zwijnen en herten en zo op tijd vluchten. Er wordt ook gevraagd om zeker niet op eigen houtje gevluchte dieren op te vangen. Er staan speciale teams klaar om dat te doen. En de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie is afgerond. Met vandaag toch vooral een spectaculaire match tussen KV Mechelen en Standaar. Mechelen stond tot een paar minuten voor het einde nog 1-3 achter, maar kon uiteindelijk gelijk maken tot een 3-3 na 2 strafschoppen. Charleroi Lommel eindigde op 0-1 en dus pakt Charleroi 6-6. Het komt daarmee aan de leiding van het klassement samen met Club Brugge, Antwerpen en A-Gent. A-Gent won dan weer eerder vanavond met 1-2 op het veld van La Louvière. Anderlecht won met 1-0 van Beveren. Helder, maar er komen wolken opzetten en het koelt af tot een graad of 16. En morgen start regenachtig bewolkt en een graad of 23.
3: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: In de Hoge Venen zijn de twee Zweedse blusvliegtuigen mee aan blussen. Dat laat minister van Binnenlandse Zaken Quentin weten. Die vliegtuigen halen water uit het Albertkanaal, zo'n 60 kilometer van de brandhaard vandaan, omdat dat in de meren in de buurt niet lukt. In totaal zijn er nu 6 toestellen die blussen vanuit de lucht, ook nog 4 helikopters, 2 Nederlandse en 2 van onze federale politie. De Belgian Cheetahs, onze estafettevrouwen, zijn 6e geëindigd op de 4x400 meter op het EK in Birmingham en dus geen medaille. De Nederlandse dames pakken goud. En ook geen medailles in het polstokspringen daar op dat EK. Zowel Ben Broeders als Ilio Filtjes sprongen over 5,70 meter. Broeders had daar 2 pogingen voor nodig en eindigde 8e. Filtjes had 3 pogingen nodig en eindigde 10e. En onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, spelen morgen hun 2e groepswedstrijd op het WK tegen Duitsland. En dat is meteen een lastige tegenstander. Dat beseft ook speler Alexander Hendricks.
1: We weten, Duitsland is een heel sterke ploeg. Ze zijn regerend wereldkampioen. Dus ja, we gaan ons beste spel moeten spelen om overwinning proberen te behalen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe zij gaan spelen, maar ik denk dat we vooral naar ons eigen spel moeten kijken.
0: De Lions wonnen gisteren hun openingswedstrijd tegen Frankrijk met 3-2. De vrouwen die wonnen eerder vandaag ook hun eerste match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Helder, maar er komen wolken opzetten en het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. En vanaf dinsdag meer kans op regen en wat frisser bij zo'n 22 graden.
2: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Net niet voor onze Belgian Tornadoes op de 4x400 meter op het EK in Birmingham. Onze estafettemannen eindigden vierde met amper 200ste verschil van de Nederlanders die brons pakten op een fotofinish. Het goud was voor Italië. En ook onze estafettevrouwen, de Belgian Cheetahs, hebben geen medaille kunnen pakken. Zij eindigden zesde. Daar pakte Nederland het goud. En ook van hetzelfde in het polstok springen daar op dat WK geen medailles. Zowel Ben Broeders als Ilio Veeltjes sprongen over 5,70 meter.

0: Broeders had daar 2 pogingen voor nodig en eindigde 8e. Viltjes had 3 pogingen nodig en eindigde 10e. De EK zit er nu op. Ons land pakte 4 medailles. In de Hoge Venen zijn de 2 Zweedse blusvliegtuigen mee aan het blussen. Dat laat minister van Binnenlandse Zaken Quentin weten. Die vliegtuigen halen water uit het Albertkanaal zo'n 60 kilometer van de brandhaard vandaan, omdat dat in de meren in de buurt niet lukt. Daardoor ligt het scheepverkeer daar stil. In totaal zijn er nu 6 toestellen die blussen vanuit de lucht. Ook nog 4 helikopters, 2 Nederlandse en 2 van onze eigen federale politie. En onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, spelen morgen hun 2e groepswedstrijd op het WK. Tegen Duitsland. En dat is meteen een lastige tegenstander, beseft ook speler Alexander Hendricks.
1: We weten, Duitsland is een heel sterke ploeg. Ze zijn regerend wereldkampioen. Dus ja, we gaan ons beste spel moeten spelen om overwinning proberen te behalen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe zij gaan spelen, maar ik denk dat we vooral naar ons eigen spel moeten kijken.
0: De Lions wonnen gisteren hun oefenwedstrijd tegen Frankrijk met 3-2. De vrouwen wonnen eerder vandaag ook hun eerste match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Helder, maar er komen wolken opzetten en het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. En vanaf dinsdag meer kans op regen en wat frisser bij zo'n 22 graden.